0: go. Turn it up,
1: yeah. Home for hip hop, R&B, Afro and dancehall music.
2: Yes of the beat, yes of the beat.
3: Yeah. Baddy, baddy op mission. Zij komt binnen, pull up met deze. Altijd ready voor fight night, highlight. Ja, dit wordt een submission. Kanonnen hier zo met laser, balas, alles kan ik hier geven. We fokken niet meer met bullshit, hoedshit, dat is waar ze voor leven. Kiefjes vliegen hier links en rechts, je kan maar zijn niet verzekerd. Je mannen hebben geen story, sorry, handig in het test tegen. Wacht je nog steeds op blessing, lekking, praktisch geven we penning. Tot we spelen met breide gomma, zomerdag, je was wedding. Ik kom van de overkant, we volgen hier zo met trekking. Koken hash en die ecstasy, ja best een grote bestelling. Interessante vertoning, scholing, mannen gaven we splatjas. Pas vol met die groene dingen, bij die dag het was matcha.
4: Mannen zeggen ja, ik rek, ze moeten betalen, het moet op mijn rek. De jongens die zijn niet op niks, we schiemen op daddy van mama Patek. Tata die zit in de kwekerij, die helpt zijn klanten voor de flat. Blakka die zit in de chozeling, ze zeren zelfs aan Iba Hash.
3: We geven ze splatjas, splatjas, kan ook komen met kalash. We geven ze splatjas, splatjas, RSI's in de garage. We geven ze splatjas, splatjas.

0: die hier veel aan neemt, ze komen hier alleen voor sensatie.
1: Mannen zijn G.A.Y., ze moeten betalen, het moet op mijn rek. De jongens die zijn niet op niks, we schiemen op daddy van mama Patek. Tata die zit in de kwekerij, die helpt zijn klanten voor de flat. Blakka die zit in de chosen links, ze zeren zelfs aan Iba Hash.
0: Geef eens platjas, platjas, kan ook komen met kalas.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: R&B draait vaak om emotie, storytelling en focus. Daarom blijft het genre generaties lang relevant.
3: Black music.
0: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
4: We gaan niet naar huis, dus een after party.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

We gaan hem laten zien wat de piraat is. We gaan zijn body stretchen naar Pilates. Voor mij gaan ze cheap, ze gaan bijna gratis. Glock 43, je weet wat mijn maat is. Nooit 50 gezien, je weet niet eens wat saaf is. Nooit bloed laten vallen, je weet niet wat gas is. Haast niks, daarom weet je wat haast is.

0: tegenslagen. Als je een route bewandelt die geen tegenslagen heeft, bewandel je geen route. Deze route die is aanbepaald. Alles wat we doen, wanneer we weggaan, staat al geschreven. De almachtigste man daarboven weet het.
1: Full throttle, no brakes.
2: Yeah, it's going down.
3: Another hour of commercial-free radio.
2: Banging that hip-hop.
4: Commercial-free.
3: This is Galaxy.
5: This is Galaxy. This is Galaxy. This is Galaxy.
4: Yeah.
5: This is Galaxy. This is Galaxy.

Galaxy.radio. Your favorite hip hop. And R&B. Y'all know me.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music World. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Whitney Houston combineerde soul, gospel en pop op een manier die miljoenen artiesten inspireerde. Haar stem blijft een van de meest iconische ooit.
0: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

Galaxy Radio. Summer hits. Urban vibes.

0: more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
2: Right.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black music.
2: Chris Brown brak als tiener door met zijn hit Run It. Hij combineert R&B, hip-hop, pop en dancehall met sterke performance en choreografie. Albums als Exclusive, Fame en Indigo maakten hem een van de succesvolste R&B-artiesten van zijn generatie. Zijn combinatie van zang en performance inspireerde veel jonge artiesten wereldwijd. Grote tracks als Forever, With You en Under the Influence groeiden uit tot internationale classics. Ondanks controversies en juridische problemen bleef Chris Brown muzikaal succesvol en cultureel relevant. Zijn carrière laat zien hoe groot zijn impact op moderne R&B, hip-hop en popmuziek is gebleven.
0: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Black on black, black on black.
0: This month we give black music extra flowers.
3: That's a fact.

0: your summer hip hop station.
1: It's going down.
2: Rocking out of the sun.
1: Whoa now, whoa now, whoa now.
0: Enjoy the summer on Galaxy Radio.
3: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je roepen, niet meer bellen, even vijf.
4: Jacques Chirac.
3: Oh,

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: dan blijft er soms niet. Ja, dat zijn er misschien twee porties. Waardoor ik een boterham eet. Of niks.
1: Waarom ga jij met een lege maag naar bed?
2: Galaxy. Vibes on vibes on vibes. Mm.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Dancehall uit Jamaica vormde de basis voor veel moderne hip-hop flows. Artiesten als Shabba Ranks en Sean Paul inspireerden generaties rappers wereldwijd.
3: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
4: This music here is therapy.
3: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. 2 krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer tenslotte. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden zakte, wordt het vandaag recordheet. In het zuiden kan het zelfs lokaal 40 graden worden. Later op de dag kan een onweersbui vallen. En ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral op zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Na het weekend wordt het weer koeler. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio. We're outside for the summer.

0: Becky. Eminem is on the way, talking about Stan. But Punta Canta is here first. That's Ronnie Flex and DJ Dylan. He's on the way. It's loaded.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Radio. Yeah, too hard for the radio.
1: The biggest bangers.
3: You hear them at your favorite station.
4: Set it up.
5: We about to take flight.
6: We about to take flight.
3: All day and all night. Every day.
7: What's up, it's your man Chris Brown.
8: It's Kehlani.
9: It's the biggest boss, Rick Ross.
10: My name is Glorilla. We gonna drop that shit.
1: We are Galaxy Radio.
11: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
12: Black Music.
13: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
13: Lauryn Hill bewees dat hip-hop en soul samen tijdloze muziek kunnen maken.
1: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
14: Black everything.
1: We play all your favorite black music artists and music. Wake up with Richie Styles and Tony Q.
15: Who's the best if it's not us?
1: This is the Galaxy Morning Marathon.

back to Richie and Tony. This is the Galaxy Morning Marathon.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. 2 krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terecht kwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws. Turn your radio up.
2: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes. Galaxy Radio.

0: Load them up, load them up. Let's go then. Man, some big hits and big ones coming through. Yes, sir. Some Yesi SB featuring KM on my mind and so much more content. All right. Hold on, man. I'm going to load them up and press play. Hold on. They're coming.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Dennis Definitie hier en aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Ears een interview met Unique. En die kan je kennen van onder andere deze track.
3: Rotterdam, de haven.
2: Of deze.
3: Wat wil je zijn als je
2: of deze.
3: Ik ben geboren om mensen te vermoorden met luxe woorden en nu mag ik niet horen.
2: Of deze classic. En die draai ik dus allemaal niet. Nou, wat ik wel ga draaien en welke vraag ik hem ga stellen, dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Black Music.
7: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
8: Black Music Month. Fact.
7: Snoop Dogg werd wereldwijd het gezicht van West Coast hip-hop. Dankzij zijn laid-back flow en iconische stijl.
9: I can hear it in the music.
10: For the culture. For the music.
11: Let the music tell it.
12: Hey, yo.
10: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
13: Told you, I was coming back.
10: If you ain't up yet, guess we have a problem.
14: Oh, it's a brand new day.
10: Get up with the Galaxy Morning Marathon, weekdays from 6.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Oranje kwam al heel snel op een 1-0 voorsprong. Dat was na 2 minuten en 21 seconden door een eigen doelpunt van Tunesië. Door deze winst is Nederland nu groepswinnaar. De volgende wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Galaxy Radio.

0: FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Download it now.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Black music.
4: Nicki Minaj werd geboren in Trinidad en verhuisde later naar Queens, New York. Ze brak door via mixtapes voordat Lil Wayne haar tekende bij Young Money. Met albums als Pink Friday en hits als Super Bass, Starships en Anaconda groeide ze uit tot een van de grootste vrouwelijke rappers ooit. Nicki bracht theatrale flows, verschillende alter ego's en commerciële hits samen. Ze inspireerde een nieuwe generatie vrouwelijke artiesten zoals Ice Spice, Latto en Cardi B. My Anaconda.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond LAX, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Galaxy Radio.

0: wherever you go.
1: Feel good, look great. I know you
0: on our free radio app. Download it now.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Akon bracht Afrikaanse invloeden al vroeg naar mainstream pop en hip-hop.
7: This thing right here is our thing.
8: Hey, put your hands up.
9: Do it right now, go.
7: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
10: Hey, go!
11: You're tuned into the Galaxy Morning Marathon.
12: Wake that ass up.
11: It's wake up time.
13: Ik heb zoveel meegemaakt. Mijn hood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
14: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Black Net Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extinction en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom wordt me niet in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigga, breken kapot, maar die shit is me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer, yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker, hij belde voor Witty. Ze vierde hem toch eens gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked. Certified lover, boy, net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking heet. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van, ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie. Ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. Uh-huh. What is your life like? Largon fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Night night.
15: Night night.
14: Ben in de streets. Maar moet ook een family guy zijn.
15: Peter.
14: Weg van die lijf. Jij wil niet als mij zijn.
15: Nah.
14: What is your life like? Lade pull-ups en drive-bys. Kijk op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Kook wordt vervoerd in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk, veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
15: Kan toch niet?
14: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, want die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma, want zij zijn bitchen en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraagt gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Met check nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Neem jij maar de titel koning punchline. Want ik heb er weinig aan, daarmee koop ik geen fucking land in Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigga, is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
13: What is your life like? Largon fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn.
14: What is your life like? Lade pull-ups en drive-bys. Kijk op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.
11: This is Galaxy Radio.
4: your number one playlist provider for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastenuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond LAX, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Een hele goede morgen. Het is 10 uur geweest vandaag op de vrijdag. Het einde van jouw week en het begin van jouw weekend. Op de juni 26e dus, na de winst van gisteren, mogen we de week lekker beginnen. We beginnen zometeen met Lil Kleine. Lijntje komt eraan, samen met Milo, Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, wil je hiepen? Niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac. Oh.

0: Je hoorde Tyler met Like Him, daarvoor die lijntje Lil Kleine en Milo. Ja, en zometeen een track die, ja, die gaat over iets wat je eigenlijk normaal in hiphop niet zo snel hoort. Kijk, vaak gaat het natuurlijk over, nou ja, wat, iets wat stoerdere dingen, zeg maar. Of eigenlijk over, misschien wel over liefde. Deze gaat over iets heel specifieks. En ik kan me daar wel in vinden, moet ik zeggen. Namelijk het nummer van Skilo uit 1995, genaamd I Wish. En misschien zeg je nu al, denk je, ik ken hem. Gaat er al een belletje rinkelen. Zo niet, ga ik het je even uitleggen. Skilo, die wil eigenlijk graag, heel simpel, ietsje langer zijn. Hij zegt, I wish I was a little bit taller. Het zou hem gewoon wat meer, ja, iets wat meer geven in het leven. Ik kan me daar wel in vinden. Ik ben zelf net geen 1,70, volgens mijn ID-kaart wel, maar ik ben het eigenlijk niet. En ja, Skilo, ik voel je wel. Mocht je het herkennen, zou ik zeggen, luister vooral naar de track van Skilo dus. En ja, misschien zou ik zeggen, doe je verhaal, stuur het door naar Galaxy Radio. I wish, ga je horen. Skilo hier.
1: Your Galaxy.
2: This that hip-hop music.
3: What's good?
4: It's your boy Kendrick Lamar.
5: It's Gucci.
6: It's your favorite girl, Callie.
7: This is where the biggest stars come to play.

Je hoorde Intoxicated hier bij Galaxy Radio. En eerder hoorde je dus I Wish Skilo. En ik vroeg aan jou dus, komt je dat bekend voor? En die hoor ik je denken, wat precies? Nou, het nummer I Wish gaat over een man die eigenlijk wilde dat hij iets groter was geweest. En dat zou hem iets van, ja, wat voordelen geven in het leven. Zo ook dus Patrick die hem doorstuurde. Hij zei, dit komt mij zo bekend voor. Ik ben zelf net geen 1,65, wat niet zo groot is, zegt hij. Maar ik had wel ietsje meer lengte gewild in mijn leven. Namelijk bijvoorbeeld in de winkel, hè, je komt ergens niet goed bij. Maar ook bij het versieren van vrouwen. Kijk, vrouwen vallen natuurlijk over het algemeen op lange mannen. Daar kunnen we weinig aan veranderen. Maar daarin moet je als kleine man toch wel beter je best doen. Al zegt Patrick wel, ik heb gelukkig een hele leuke vriendin waar ik enorm blij mee ben. Maar ietsje langer geweest had misschien wel leuk geweest. Nou goed, Patrick, om jouw pijn een beetje te verzachten gaan we zo...

0: meteen een beetje de tropische sfeer in. Straks Maschinada komt eraan naar Rick Ross hier bij Galaxy Radio. We blijven dus zometeen in die tropische sferen vanwege de warmte vandaag. En eerst dus nog Rick Ross, dus ja, gaan we draaien. Komt eraan.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B en Afro favorites. Let's drop more hip-hop bangers here on Galaxy Radio.

The devil.

0: Hartstikke gedaan, daar hoor je bij Galaxy Radio om in die tropische sfeer te blijven vandaag, want het is warm vandaag. Ja, echt. Hoe gaat het met jou, vraag ik me af. Is het vol te houden op kantoor of thuis of waar je ook bent? Misschien werk je buiten. Ik hoop het niet. Ik hoop dat er vandaag ook voor jou een hitteplan is om daar in ieder geval wat meer rust aan te bieden en lekker binnen te blijven, want het is vandaag niet te doen. Een van de warmste dagen ooit gemeten tot nu toe, als in dit jaar. En de warmste nacht is er ook aan te komen, want het wordt niet minder dan 24 graden in de nacht. Maar goed, hoe hou je het vol? Vraag me af. Stuur het door naar Galaxy Radio. Ik wil graag van jou weten wat je doet om de warmte een beetje tegen te houden. En heb je tips voor de anderen? Het zou misschien fijn zijn. Stuur het zometeen door naar Galaxy Radio en ik hoor het graag van je. Want zometeen gaan we wel voor jou die verkoeling opzoeken. Zometeen Work It, Missy Elliott. Ik zou voor normaal zeggen, ga lekker dansen. Doe vooral rustig aan vandaag. Na Dave & Tams, Rain Dance. Het zou lekker zijn vandaag om een klein beetje in die regen te dansen. Zometeen dus.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Mr. Him.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app.
2: Turn your radio up.
0: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
4: Tupac Shakur gebruikte hip-hop niet alleen voor hits, maar ook om verhalen uit het echte leven te vertellen. Tracks als Changes en Dear Mama worden nog steeds gezien als cultureel erfgoed.
5: Right? Yeah.
0: This is Galaxy Radio.
5: Okay. Hey, black on black, black
1: music.
0: Black music sounds like this.
1: June is Black Music Month.
6: This is Galaxy, your number one for hip hop, afro, R&B, and dancehall music.
7: Damn, play my sh- all day.
8: Pound, pound, the real pound, pound. Yeah. Let my hit the

2002 hoorde je Missy Elliott, Work It, speciaal voor jou op jouw werkdag. En doe vooral rustig aan vandaag, zou ik zeggen. Doe rustig aan met het warme weer. Zometeen Hard Up Town, toepasselijk. Maar eerst wil ik van jou weten wat jouw favoriete working track is. Stuur hem door.

0: There's always that one song that keeps you going. Drop your favorite work track now, and let's build the ultimate workday playlist together. Send your track as a WhatsApp message to 085-029-4x2. And Wes, we'll play it in a minute.
1: En zometeen nog Vals Bezig, Ding ga je horen.
2: Hey, Dennis Definitie hier. En aanstaande zaterdag bij Fleva in Jaer is een interview met Unique. En die kan je kennen van onder andere deze track. Rotterdam. Of deze. Wat wil je zijn als je grap. Of deze.
3: Ik ben geboren om mensen te vermoorden met luxe woorden en nu mag ik niet horen.
2: Of deze classic. En die draai ik dus allemaal niet. Nou, wat ik wel ga draaien en welke vraag ik hem ga stellen, dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
4: I run the streets.
5: Yeah.

Vals bezig hoor je ding hier bij Galaxy Radio. Stuur hem door, hè, zometeen jouw favoriete working track. Maar doe vooral rustig aan vandaag. Blijf een beetje op je plek, zou ik zeggen. En ja, misschien kun je je tropenrooster een beetje doorheen duwen bij je baas. En zeggen, luister, ik ga vandaag eerder weg, want ik trek het niet meer. Goed idee. Zometeen nog veel meer tracks hoor je. Tot zo. Oh, I'm a superstar. This is where the biggest cars come to play. Let's go. What's up, it's Coil Ray. This Future. Hey, what's up, this Chris Brown. All the hits on Galaxy Radio. The only station that matters, period. We're doing it for the culture. Oké, ik ga bij God omdat ik het niet hebben ze me niet aangehouden? Je kan mij niet rijden. Ik hoef niet de tijd te schatten, oké? Stappen in AMG. We stappen in AMG.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dance hall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De vlam sloeg in de pan toen bleek dat het festival vanwege de hitte wordt stopgezet. Bezoekers probeerden hekken te forceren en vernielden spullen, waarna de politie moest ingrijpen. Rond middernacht kregen de aanwezigen te horen dat het evenement is beëindigd. Bezoekers moeten voor 6 uur vanavond het terrein verlaten. Voor hen worden panelbussen ingezet. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollowerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Ja, goedemorgen nog steeds. Het is vrijdag en dat betekent bijna weekend. 11 uur geweest, Wes op Galaxy Radio. Nog een vol uur, alleen de beste bangers voor jou dus. En zometeen ook jouw favoriete working track die jij mag doorsturen via 085-029-4x2. Stuur hem door.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: Zometeen Party Next Door, Die Trying, naar Don Toliver, Second Hand, hier bij Galaxy Radio.

Hit me up, hoor je kleine Johnny bij Galaxy Radio. Jij vroeg jouw favoriete working track aan en ik ga hem voor je draaien. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Ik kreeg er meerdere binnen, maar deze was wel zo volhardend. Die zei, ik wil mijn favoriete artiest horen waar ik groot fan van ben. En die onlangs 4 albums uitbracht en die het opneemt tegen Kendrick Lamar. Eerder draaiden we hem al hier bij Galaxy Radio met Hard Uptown. Misschien weet je al wie ik bedoel, zo niet ga ik het je nu vertellen. Namelijk Drake. Sam vroeg hem aan, die zei, kunnen we hem gaan draaien? Het liefst nieuwe muziek van hem. En eigenlijk kan het niet, want dit nummer is niet geschikt voor de radio. Maar ik ga hem toch voor je draaien. Too Hard for the Radio heet hij. Drake komt eraan hier bij Galaxy Radio. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Radio. Yeah, too hard for the radio. We are Galaxy Radio, where the biggest stars come to play. I want the big one, I want the big one, I want the big one, I want the big one, I want the big one.

0: station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Black Music Month.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
0: Black Music Month. Fact.
4: Veel grote producers begonnen ooit als DJ in kleine clubs of op straatfeesten. Black music draait altijd om creativiteit vanuit de community.
3: Black music.
1: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
0: We are Galaxy.
5: Back to the hip-hop.
6: You already know.

even snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kinda low.

Door de White Lines, Grandmaster Flash, is bij Galaxy Radio in die throwback. Daarvoor die Drake, Too Hard for the Radio, aangevraagd door Sam, zijn favoriete working track. Zometeen hier Spider bij Galaxy Radio, na Thames, What You Need.

0: We bouwen er een eind aan met Spider hier bij Galaxy Radio. Maar niet getreurd, want Sydney Greg is er voor je klaar met de Lunch Break Mix. Om jouw lunchpauze leuker te maken en meer energie te geven aan jouw lunchpauze dus. Ik ben er maandag gewoon weer. En hopelijk is dan het weer misschien ietsje minder warm. Zou heerlijk zijn. Hey, tot maandag en veel plezier met Sydney Greger. Met de goede handen.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.
3: Yeah.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Omdat postbezorgers vooral te voet of op de fiets werken, is besloten de bezorging daar stil te leggen om hun gezondheid te beschermen. Rouwpost en medische post worden wel gewoon bezorgd. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Magdeburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Magdeburg een grote tijdelijke rechtszaal gebouwd, zodat honderden slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerden het proces konden bijwonen. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollebeveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden. En ook morgen is het snikheet, met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. En tot zover het nieuws.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: We are Galaxy Radio.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
2: Turn your radio up.
0: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
4: Neo Soul combineerde soul, jazz en hip-hop tot een compleet nieuwe vibe. Denk aan artiesten als Erykah Badu, D'Angelo en Jill Scott.
0: Galaxy Radio celebrates Black Music Month. When it comes to putting in work. Serving that hip-hop, afro, and dance hall for your lunch break.
5: Who that?
0: Here is DJ Sidney Gregor, Life on the Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
7: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
8: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Grotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Grotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Grotenberg is 28 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
12: Galaxy Radio.

0: for hip-hop, afro, R&B en dancehall music.
1: You know I love my throwbacks en ik heb er weer een goede uitgekozen voor je. Weer een clubbanger, weet je. Blijft altijd nice, weet je, die meezingers. Jonah Fraser hoor je zo meteen. De meezinger, de throwback is Mark Morrison, Return of the Mac. Hey, je kan zeggen wat je wil, maar deze blijft nice. Dus geniet er zo meteen van. We beginnen met Gunna featuring Burna Boy.
2: Lucinda Sadak takes you to two.

Ik weet niet wat jouw plannen zijn voor het weekend. Maar wat je ook gaat doen, weet je, wees gewoon voorzichtig. Stel dat je weer een leuke suggestie hebt zoals elke week. Just let me know, ga naar mijn Instagram.

0: Zometeen nog meer heerlijke muziek hier op Galaxy Radio. Destiny's Child en Stormzy.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio. Black Music Month draait om het vieren van cultuur, creativiteit en invloed. Zonder black music zou de moderne muziekindustrie er compleet anders uitzien. De hele maand juni staat in het teken van de invloed van black music op de hedendaagse muziek. Juni is Black Music Month hier op Galaxy.
2: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Black on black, black on black.
2: This month we give black music extra flowers.
3: That's a fact.
4: This is a Galaxy throwback.
5: Hit them with the classic. Better pay attention.
4: We are Galaxy.
5: Here we go.
4: Galaxy, home of rap.

0: Hey, Dennis Definitie hier. En aanstaande zaterdag bij Fleva in Jaer is een interview met Unique. En die kan je kennen van onder andere deze track.
1: Rotterdam. De haven.
0: Of deze.
1: Wat wil je zijn als je grap
0: of deze.
1: Ik ben geboren om mensen te vermoorden met luxe woorden. En nu mag ik niet horen.
0: Of deze classic. En die draai ik dus allemaal niet. Nou, wat ik wel ga draaien en welke vraag ik hem ga stellen, dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Lucinda Sadak, now on Galaxy Radio.

Ik heb nog geen plannen, maar stel dat jij plannen hebt, laat het mij nog even snel weten via de Instagram. En dan kan ik het delen met de luisteraar. Weet je, meestal kom ik last minute achter dingen. En dat is zo jammer, want ja, dan ben je lui om uit huis te gaan. En dat is gewoon zonde. So, if you know something nice to do, laat me gewoon via weten. En laat me het weten via mijn Instagram. I would love that. Chiu, hoor je zo meteen. Bad Bunny komt ook langs. We beginnen met Brent Fayaz. 1, 2, 3.

Lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. Ja, man. En niet getreurd. Ik ben er niet morgen. Nee. Maar ik ben er maandag wel. It's weekend. Blijf gewoon luisteren naar Galaxy Radio. Wat je plannen ook zijn. Hey, have fun. En zoals ik elke week zeg, wees voorzichtig.

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy It's 2 PM.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Perzische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Galaxy Radio.

0: Hey, Dennis Definitie hier. En aanstaande zaterdag bij Fleva in Jaer is een interview met Unique. En die kan je kennen van onder andere deze track.
1: Rotterdam. De haven.
0: Of deze.
1: Wat wil je zijn als je grap bent?
0: Of deze.
1: Ik ben geboren om mensen te vermoorden met luxe woorden en nu mag ik niet horen.
0: Of deze classic. En die draai ik dus allemaal niet. Nou, wat ik wel ga draaien en welke vraag ik hem ga stellen, dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Lil Wayne inspireerde een complete generatie rappers met punchlines, tattoos en mixtape cultuur.
7: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
8: This music here is therapy.
7: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.
9: We are Galaxy.
10: And this is how we put it down.
11: I made the radio rock.
12: We are Galaxy.
13: That's right.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Galaxy Radio.

0: Download it now.
1: Turn your radio up. Party people, where you at?
2: Party people, where you at?
0: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
1: Black music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: De invloed van black music zit zelfs in EDM. Veel house muziek ontstond in zwarte clubs in Chicago en Detroit, voordat het wereldwijd explodeerde.
0: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Black everything.
0: We play all your favorite black music artists and music. These are the Afro sounds of Galaxy.

0: saw.
1: Chip up, man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Pills, blue. Turn me up a little bit.

0: BN. Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Perzische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws. Turn your radio up.
1: Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes. Galaxy Radio. We're outside.

0: Gunna met Chris Brown hier op Galaxy Radio met WeGFT, a.k.a. Who's Getting Fucked Tonight. Ik zou willen zeggen, ik hoop dat jij het bent, maar misschien ook eigenlijk niet.
1: Met dit weer?
0: Want deze weather conditions. Ah. Oh, jongens, we zijn er weer. It's Friday, day. Woo! And it's your girl. Ik ben het, Samora. En ik ben hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met Ange. How you doing, darling?
2: Lekker heet.
0: Lekker heet. Je bent ook een lekkere hete mami.
2: En
0: jij.
2: Hoe gaat het met jou?
0: Met mij gaat het ook goed. Thanks for asking. Ja, we zeiden het net al. Het is ongeveer een graad of 35, als ik het goed heb.
2: Zoiets, volgens mij.
0: En dat houdt in dat het echt heel erg warm is. We zitten in een heuse heatwave. En ja. Niet alleen wij zitten erin. Ook Parijs, ook Londen.
2: Daar is het allemaal nog erger, hè, in Parijs?
0: Ja. Daar was ik vorige week en dat was heel intens.
2: Ja?
0: Het was heel
2: intens.
0: Hoeveel
2: graden was het daar?
0: Ik denk dat het daar ook zo'n 35, 36 graden was.
2: Dan is het nu 40 of zo daar, volgens mij.
0: En ja, dat is het ook. Klopt, extreme hitte overal. Dus waar je ook luistert, ik ga nu al als een moeder, als een moeke, tot je praten en zeggen, hydrate. Oké?
2: Zonnebrand.
0: Je neemt je zonnebril. Een bril. Zorg ervoor dat je gewoon niet te veel kleding aan hebt ook. Als je op werk bent, moet dat dan denk ik wel. Hè? Maar gewoon rekening houdend met het weer. Wij gaan je gewoon meenemen weer van 4 tot 7 je weekend in zoals elke vrijdag. Met ook weer de lekkerste tracks, onverwachte bizarre stories. En Encia had het over een festival waar heel veel om te doen is. En ik weet dat allemaal nog niet.
2: Ja, dus, daar gaan we het zo over hebben.
0: Ja, dat moet je me wel even vertellen. Want ik denk niet dat, kijk, als ik het niet weet, zijn er misschien ook wel meer mensen die het ook niet weten.
2: Ik denk dat misschien mensen die erheen gaan het nog niet eens weten. Want het zou 3 dagen lang zijn.
0: Oh, echt?
2: Ik denk het wel, maar je weet maar nooit. Hè? Als jij nu aan het werk bent, al sinds vanmorgen, dan weet je het nog niet hoor.
0: Want het is dus vers van de pers nieuws.
2: Vers van de pers.
0: Oké, nou ik zou zeggen, hou meer, want dit wil je weten. Yeah, I run the streets. Yeah, we are Galaxy.

0: Adam Poort hier op Galaxy Radio met A Move. En ik denk dat het alweer tijd is. Dat denk ik niet, dat weet ik zeker, voor de throwback van vandaag. Zoals elke week heb ik weer een throwback song voor je uitgekozen. Met wat afvullende leuke informatie. Het voelt af en toe, Ange, een beetje als een mini-spreekbeurt wat ik dan geef.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar je hebt goede informatie en daar houden we van, toch?
0: Ja, toch? Ja, nou, dat hoop ik dan wel. De throwback van vandaag is een beetje van beide. Het is hip-hop en het is R&B.
1: Oké.
0: Ja, het is late 90s R&B, maar ook wel een classic, moet ik zeggen. En dan heb ik het over What You Like.
1: Ik net geluisterd in de auto.
0: Oh,
1: wat
0: leuk. Kijk. Ja, zie je, hij is nog steeds in track. Het nummer dat is alweer uit 1999. 30 maart 1999, om precies te zijn.
1: Wauw.
0: Op de track hoor je natuurlijk The Bread met Tyrese. Dus The Bread zorgt voor de hip-hop invloeden en Tyrese voor de smooth R&B. Het nummer is geproduceerd door Jermaine Dupri van So Def. Onder andere bekend natuurlijk van, ja, wat kan ik zeggen, Jagged Edge. Bow Wow ook. Die man heeft zoveel dingen gedaan. Ja, ook werk met Janet Jackson. Naast de relatie ook met Janet Jackson. Ik was een beetje benieuwd. Eentje, de vraag me ook af. Misschien weet jij dat wel, of misschien niet. Waarom The Bread haar artiestennaam The Bread is?
1: Nee, geen idee.
0: Dat zal ik jou dus even vertellen. Want dat
1: vond
0: ik hartstikke leuk. Want volgens haar familie was ze dus als kind behoorlijk eigenwijs en een beetje een Bread.
1: Dus ze noemde haar gewoon zo.
0: The Bread. En die bijnaam is dus wel blijven hangen. Het nummer heeft het supergoed gedaan, ook in die tijd. Piekt op nummer 26 in de Billboard Hot

0: 100. En is daarmee toch wel haar, ja, een van haar grootste hits geworden, kan ik wel zeggen. Want als ik denk aan andere The Bread songs, dan moet ik zeggen, ik ben ook niet echt fan van The Bread. Kan ik niet heel veel andere nummers opnoemen. Nou ja, wat ze nu allemaal doet, ze is wel wat minder actief in de muziek. Maar ze is wel actief als radiohost ook.
1: Oh,
0: dus ze is een beetje wat
1: onze
0: wij
1: collega.
0: Ook doen. Ja, onze collega. Maar dan overseas.
1: Ja.
0: Ze is een televisiepersoonlijkheid en commentator in de US entertainment wereld.
1: Okay.
0: En ze is ook moeder geworden.
1: Ik ga het even checken, want ik heb eigenlijk al heel lang niks over haar gezien eigenlijk.
0: Daarom zeg ik.
1: Ja.
0: Daarom zeg ik. Ga een beetje je onderzoekje naar haar doen. Mm-hmm. Maar ik ga hem gewoon heerlijk voor jou draaien. De throwback song van vandaag, dus nogmaals, is What You Like, Da Brat en Tyrese.

0: free radio app. Download it now.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Black Music.
3: The Weeknd, geboren als Abel Tesfaye, komt uit Toronto en begon anoniem muziek te uploaden op YouTube. Zijn donkere mix van R&B, synthpop en soul zorgde voor een compleet nieuwe sound binnen moderne R&B. Albums als Beauty Behind the Madness, After Hours en Dawn FM leverden wereldhits op zoals Blinding Lights. Zijn mysterieuze stijl en filmische producties beïnvloeden vandaag de complete pop- en R&B-scene.

0: You can hear it in the music.
1: For the culture, for the music.
2: Let the music tell it.
3: Hey, yo.
1: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
4: Samora en Ensh. Nu op Galaxy Radio.
5: Hey, Dennis Definitie hier. En aanstaande zaterdag bij Flava in Jaïr is een interview met Unique. En die kan je kennen van onder andere deze track.
6: Rotterdam. De havens.
5: Of deze.
6: Wat wil je zijn als je grap
5: of deze.
6: Ik ben geboren om mensen te vermoorden met luxe woorden en nu mag ik niet horen.
5: Of deze classic. En die draai ik dus allemaal niet. Nou, wat ik wel ga draaien en welke vraag ik hem ga stellen, dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
7: You know what I'm saying?

0: met Baby By Me. Blijft ook een heerlijke track. En ook een heerlijke soort throwback-ish song eigenlijk wel.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar goed, ik heb zin in wat bizarres.
2: It's Galaxy Bizarre Storytime.
0: En het is dus ook meteen a bizarre storytime. Because I said so. Ja, ja. Because I said so. En de bizarre van deze week, die vindt plaats in, uiteraard, alhoewel, ze zijn de laatste tijd veel internationaler. Vindt plaats in de US of A, Verenigde Staten om precies te zijn, Westlake, Ohio. Okay. En het is een vrij recente bizarre story. Mm-hmm. Wat is er nou gebeurd? Ik heb hier zo om gelachen, Ange. Het was een... Het is een leuke bazaar.
1: Oké, okay, ja. Daar houden we van. Toch? Het hoeft niet altijd dramatisch te zijn,
0: nee,
1: toch?
0: Nee, want vaak is het dramatisch met vervelende afloop. Maar dit was gewoon echt... Haha, schuddenbuik lachen. Oké, okay, wat is er gebeurd? Ze hebben in Amerika een programma dat heet het Are You Okay-programma. En dat is voor wat oudere mensen,
1: ja.
0: Bejaarde mensen eigenlijk gewoon, die alleen wonen. En
1: dat
0: wordt
1: dat
0: dus naar,
1: goed.
0: Ja, er wordt een soort wellness check gedaan van are you okay, ben je er nog?
1: Ja.
0: Dat ze opnemen dat ze weten van okay, en dat wordt elke dag gedaan.
1: Oh, wauw.
0: Dus dat vind ik echt wel heel goed, heel netjes. Ja. Ik ben benieuwd of zoiets ook in Nederland bestaat, maar goed. En nou goed, er was een 91-jarige mevrouw, die viel ook onder het are you okay programma.
1: Ja.
0: Dus zij werd gebeld, hè, zoals elke dag.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze nam niet op.
1: Oh.
0: En toen hebben ze nog een keer gebeld. Ja. En ze nam weer niet op.
1: Oh, dus dat is niet fijn.
0: Nee, dat was inderdaad niet zo fijn. Ze heeft een dochter. Die dochter maakte zich ook zorgen. Dus die ze gaf aan van, nou, jullie moeten er wel naartoe.
1: Ja.
0: Die woonde wat verder van de plek vandaan. En uiteindelijk hebben ze natuurlijk nog steeds geprobeerd te bellen. Nou, iedereen maakte zich zorgen. Ze zijn naar binnen gegaan. De auto, want die mevrouw deed ook nog auto.
1: Oh, wauw. Goed van de man.
0: En die auto stond daar gewoon. Waardoor ze dus dachten helemaal van, oh mijn god. Die auto staat er.
1: Ja.
0: Ze is dus niet weg. En ze neemt niet op. Wat is er aan de hand?
1: Ja, snap ik.
0: Ze zijn naar binnen gegaan. Ze hebben nog geroepen van, hè, police, police.
1: Oh.
0: En ze hebben die mevrouw gevonden, Ange. Ze
1: Waar?
0: Was perfectly okay in haar huis.
1: Ja.
0: Maar ze was aan het gamen. En ze heeft de telefoon niet gehoord.
1: Hè? Wat? Gamen? Ha?
0: Ze was aan het gamen.
1: Met zo'n headphone op of zo.
0: Hè? En ze was zo in die gamma dat ze gewoon helemaal al die wellness checks en die Are You Okay telefoontjes van de dochter niet. Van de... Ze heeft het allemaal niet gehoord.
1: Ik ben benieuwd wat voor games aan het spelen was.
0: Ik weet het echt niet. Ze zat er in ieder geval helemaal in.
1: Ik vind het wel hip dat zo'n oudere dame gewoon
0: dus
1: gamet.
0: Ja.
1: Want
0: ja.
1: Ik denk niet dat ze patience aan het doen was of zo.
0: Nee. Ik denk, patience, dat heb ik ook heel lang niet gehoord. Nee, klopt. Ze was lekker aan het gamen.
1: Wat leuk.
0: Dus ze was helemaal okay in de slaapkamer.
1: Gelukkig.
0: Having a blast. En ik vond het gewoon heel leuk. Ik dacht, voor dit zonnige weer kiezen we ook gewoon een zonnig bizar feitje, toch?
1: Ja.
0: Moet ook
1: ik
0: kunnen.
1: Ik vind hem leuk.
0: Nou, gelukkig. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Ik zou zeggen, stuur ons gewoon even een berichtje. Eens, waar mag het berichtje naartoe?
1: 085-029-4x2. En we mogen natuurlijk ook met andere leuke vragen, verhalen, opmerkingen. Laat het ons even weten.
0: Zeer zeker. En wat wij ook al eerder hebben aangekondigd, ga ik nu ook nog even herhalen. Mocht jij iemand hebben, een familielid of een vriend of een vriendin die momenteel in de gevangenis zit, kan je daar een nummertje voor aanvragen.
1: En als je zelf vastzit en je kan bellen, mag je ons natuurlijk ook even bellen. Want ik denk dat het daar super hot is.
0: Ja, want dat vroegen we ons ook af. Hoe heet is het?
1: Hoe warm is het daar?
0: En wat doen ze daar eigenlijk aan ventilatie enzovoorts
1: meer? Water, ijsjes, krijgen jullie wat? Ik ben heel benieuwd.
0: 085-029-4x2. En dan heb ik zometeen French Montana voor je klaarstaan met Shakaler.
2: Number one. Galaxy Radio.
3: Your number one playlist provider.
2: You the number one.
3: For hip-hop, R&B and Afro music.
2: Listen everywhere you go on our free radio app.
3: Available in the Apple or Google Play Store.

0: Burna Boy met Kilometer hier op Galaxy Radio on this Friday. Zeker weten, zeker weten. En we hebben het net gehad over de bizarre story van deze week. Waarin politieagenten een zogenoemde Are You Okay telefoontje pleegden naar een 91-jarige dame. Mm-hmm. Die haar telefoon niet opnam. Waardoor iedereen eigenlijk best wel een rep en roer was. En waar was die mevrouw nou mee bezig? Met gamen.
1: 91 gewoon... jaar en lekker gamen. Lekker ja. Living the life. Wat heb je anders te doen, hè?
0: Ja, nou in het living the life. Ja, precies. Voor haar wel.
1: Achter het geranium zitten. Nee hoor.
0: Dat doen we dus
1: lekker
0: niet.
1: Lekker gamen.
0: Gewoon lekker gamen. Ja hoor. Doen we gewoon. En ik vroeg je wat je daarvan vond. Anita die zegt groot gelijk. Waarschijnlijk net een level halen en dan neem je echt gewoon niet op. Ja.
1: Volgens mij doen mensen dat echt hoor.
0: Jazeker.
1: Ben jij een gamer tussendoor?
0: Nee.
1: Ik ook niet.
0: Nee, ik ben dat zeker niet. Ik weet wel dat ik heel vroeger nog, dat ik altijd tegen mijn toenentijd vriend zei, als hij dan heel druk bezig was met een spelletje van zo, kan je dat niet zachter of stop het even, zet even op pauze. Nee, you can't pause a live game.
1: Echt?
0: Ik dacht, okay, well, excuse me.
1: Nee, volgens mij het laatste game wat ik heb gespeeld is Mortal Kombat. Dus
0: oh, dat
1: dan
0: is
1: weet
0: wel,
1: je al hoe lang geleden dat is.
0: Dat is
1: hoe
0: je bent. Ja.
1: Oké, ik ben oud.
0: Je hebt jezelf inderdaad verraden hiermee. Mm-hmm. Jan die zegt, ik zie het al voor mijn politie aan de deur. En mevrouw denkt nog gewoon eventjes, ja, wat Anita ook zegt, het potje gewoon lekker afmaken. Dat is dus wel een ding, hè, bij gamers, denk ik. Dat potje moet gewoon worden afgemaakt. Misschien was ze ook live aan het gamen en kon ze dus ook
1: misschien
0: niet stoppen.
1: Misschien is ze wel gewoon live.
0: Ja, toch?
1: Je weet maar nooit.
0: Ja. Henkie die zegt, agenten opgelucht, familie opgelucht. Mevrouw vooral geïrriteerd dat ze werd gestoord tijdens het gamen. Ik ben wel benieuwd inderdaad, hoe ze, want dat kreeg ik dan weer
1: hoe
0: niet...
1: Hoe ze reageren?
0: Ja, waarschijnlijk meer van, oh, jullie waren naar mij op zoek?
1: Oh, maar staat politie in je kamer.
0: Ja, echt. Andere reactie, even kijken, dit bewijst nou maar weer. Leeftijd zegt helemaal niks. Geweldig verhaal.
1: Dat is inderdaad waar.
0: Ja, toch? Ja. En de laatste reactie van Rob, die zegt, misschien had ze haar telefoon op stilstaan, omdat haar teamgenoten anders last hadden van die ringtoon. Want jij vroeg inderdaad, had ze dan zo'n headphone op? En waarschijnlijk dus wel, want anders dan...
1: Ja, denk ik ook, ja.
0: Ja, dan hoor je de telefoon natuurlijk wel.
1: Maar ik wil echt weten welke games ze speelden. Misschien kunnen we het nog opzoeken.
0: Misschien
1: kunnen
0: we het nog even achterhalen.
1: Ja.
0: Weet je, ik ga nog wel even een telefoontje plegen. Ja, dat zal ik maar niet doen. Ik ga gewoon even kijken of ik nog wat voor je kan vinden.
1: Ze neemt niet op, dus telefoontje plegen heeft geen zin.
0: Precies, dat is ook weer waar. Die Lisa komt er zo voor je aan met Big Fish.
2: Listen. When it comes to new hip-hop.
3: Yeah. Get it here first.
2: Right here.
3: Right now.
2: This is new feature music on Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 3:10 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Galaxy Radio.

0: A$AP Rocky met Brent Faiyaz en Still Here for Life. En Angie en ik zijn er ook weer hier voor je. Ook in de tweede uur van de It's Friday Day Show. En we zijn er weer, dit tweede uur, om jou je weekend te helpen. Mocht je dat nog niet al zijn gestart. Want we zeggen altijd wel, het is nu precies 5:11, dat het weekend dan begonnen is.
1: Ja.
0: Maar Angie, wat zeg jij dan ook altijd? Mensen werken ook onregelmatig.
1: Ja, en dus nu helemaal met deze hitte.
0: Ja.
1: Hoop ik dat we je wel een beetje gezelligheid kunnen brengen dat jij je werkdag doorkomt. We worden trouwens gebeld.
0: Ja, nou misschien kan jij even kijken of wie dat is. Want net zijn we ook al even gebeld, wat ik heel leuk vind. Omdat we een oproep hebben gedaan. Mocht je net intunen, ga ik het nog eventjes voor herhalen. Voor mensen die in de gevangenis zitten. Of je kent iemand die in de gevangenis zit. Waar je een plaatje voor zou willen aanvragen. Dan kan dat natuurlijk gewoon. Dan mag jij een DM sturen. Of een VM, vind ik ook wel hartstikke leuk. 085-029-4x2. En wie weet draaien we dan zometeen het nummer. Ik zou het ook wel leuk vinden als je daar even bij vermeldt voor wie je dat dan aanvraagt natuurlijk en waarom. Je hoeft niet te vertellen waarom iemand vast zit natuurlijk. Dat gaat een beetje te ver. Maar dan ben ik wel heel benieuwd naar. En Ange ook natuurlijk. We hebben in de tweede uur weer heerlijke nummers voor je klaarstaan. Wat dacht je van Birdman? Maar ook Doji heb ik voor je in de playlist staan. En Offset staat er ook in. Maar ik denk dat het nu even, het voelt nu op dit uur, hè, dit tijdstip, als een soort Future, Thames en Drake vibe. Wait for you.
2: Wherever summer takes you. Summertime. Yeah, it's summertime. From the beach club to the backyard barbecues. Who dat? Take Galaxy with you.

0: Hey, Dennis Definitie hier. En aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Eers een interview met Unique. En die kan je kennen van onder andere deze track.
1: Rotterdam. De havens.
0: Of deze.
1: Wat wil je zijn als je grap?
0: Of deze.
1: Ik ben geboren om mensen te vermoorden met luxe woorden en nu maak ik die horen.
0: Of deze classic. En die draai ik dus allemaal niet. Nou, wat ik wel ga draaien en welke vraag ik hem ga stellen, dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: De oorsprong van hip-hop ligt in de Bronx in New York. Op blockparties draaide DJ Kool Herc instrumentale breaks van funkplaten langer door, zodat mensen konden dansen. Dat moment veranderde muziek voorgoed.
6: Hip-hop, R&B en Afro music.
7: Talk about black excellence.
6: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Bijna weekend, nog even de laatste uurtjes van je werkweek. Hier zijn Samora en

0: us now. Turn me up.
1: Kanye West met Travis Scott hier op Galaxy Radio met Father. En we waren lekker aan het kletsen, Ange. We waren lekker aan het kletsen.
2: Altijd.
1: Altijd. Maar daar heb ik het over lekker aan het kletsen met onze luisteraars. Met jou dus. Want we hebben een oproepje gedaan. En daar kregen we al wel wat telefoontjes van.
2: Ja.
1: Wat hartstikke leuk is. Dus zometeen hoor je een aangevraagd nummer. Voor iemand. Of moet ik zeggen van iemand, voor iemand. In ieder geval.
2: Voor meerdere mensen.
1: Oh, meerdere zelfs.
2: Maar daar gaan we zo meer over vertellen. Want we hebben natuurlijk eerst iets anders.
1: We hebben inderdaad eerst wat anders. Want zoals elke week hebben wij de vraag van de dag.
3: En dan nu. Your moment of truth. Jouw eerlijke en oprechte mening. Jouw visie op hekele kwesties. Dit is de Friday Day Day. Vraag van vandaag.
1: Jazeker. En de vraag van vandaag luidt als volgt. Wat is iets waarvan je zegt... Dit vind ik zo overrated. Ja, is.
2: In ieder geval nu geen airco. Misschien zou ik zeggen tegen sommige mensen van... Nou, airco, je kan toch gewoon een ventilator. Maar nu, deze week, nee.
1: Nee, hè? Nee. Nu is het helemaal niet overrated om een airco te hebben. Sterker nog, ik heb een vriendin van mij nog een airco geadviseerd in haar mooie nieuwe huis. Die is al aangeschaft ook.
2: Oh, dus zij is al heel blij daarmee nu.
1: Ja. Ja. Oh, echt.
2: Ik ben deze vandaag gewoon naar mijn ouders gegaan. Die hebben airco.
1: Ja, dat had ik inderdaad gezien.
2: Maar wat vind jij heel overrated?
1: Nou, ik vind... even kijken wat ik ook... Nu doen we de vraagstelling eigenlijk de verkeerde kant op. Maar goed, deodorant vind ik bijvoorbeeld ook niet. Op dit moment is dat iets wat een necessity is. Okay?
2: Echt, hè? Maar nu zitten we de verkeerde kant.
1: Ja, sorry.
2: Wat is wel overrated?
1: Iets wat ik wel overrated vind... Even kijken, hoor. Dat ben ik, hè. Om, zeg maar, als vrouw zijnde... altijd en overal make-up te moeten dragen. En helemaal in de poeder te zitten. En in de, terwijl je gewoon misschien eventjes snel naar buiten gaat voor een boodschapje of zo. Ik vind dat een beetje overrated. Ik vind niet dat het nodig is. En niet dat ik wil shamen voor de mensen die het wel doen. Maar ik vind het wel. Moet dat echt altijd?
2: Nou ja, aan de ene kant denk ik van... Nou, ik ben niet iemand die heel de tijd helemaal in de make-up en alles zit. Maar ik heb wel soms dat ik denk, ik ben vrij vandaag.
1: Mm-hmm.
2: Ik hoef niet te werken.
1: Ja.
2: Ik doe even wat leuks aan. En dan zeggen mensen altijd van, zo, waar ga je dit doen? Dan denk ik, mag ik niet gewoon even wat leuks aan? Moet ik er altijd als een zwerver bij lopen of zo?
1: Mm.
2: Mag je niet gewoon op een normale dag er leuk uitzien?
1: Ja,
2: of kan
1: wel.
2: Het alleen op een feestje of zo?
1: Nee,
2: dus
1: het is jouw
2: ik
1: leven.
2: Vind dat, ja, sommige mensen vinden dat dus overrated. Van, om je echt te dressen.
1: Ja.
2: Maar je hebt ook heel veel mensen die laten het allemaal maar hangen. En die denken, het interesseert me niet meer hoe ik eruit zie.
1: Ja, dat hoeft natuurlijk ook weer niet.
2: Ja, dus
1: hoeft niet in de extreme.
2: Both ways. Ja, ik weet het niet. Maar ik ben benieuwd, wat vind jij overrated? Laat het ons weten, 085-029-4x2.
1: Yes, en ik heb nu Geeks voor je klaarstaan.
2: Nee, wacht, we hadden nog het nummer van... onze luisteraar.
1: Oh, die wil je nu al meteen erin gooien.
2: Toch? Gaan we lekker erin gooien, of niet?
1: Ik denk dat ik nog heel even wacht. Ik wil nog heel even wachten.
2: Want deze van Geeks, heel even wachten, hoor.
1: Ja, deze van Geeks is namelijk ook wel heel tof. Dan komen we daarna bij je terug met inderdaad het nummer vanuit de Jari. Let's go!

0: Zij houdt zich bezig met fijn zijn. Dat moet over ons gaan, Ange. Geeks met PJ Schoolio met Oh No Your Galaxy Radio. En we hadden het net eventjes over... niet de throwback. Een request.
1: Een request. We werden gebeld zelfs 2 keer door deze persoon. En ik heb het hier over zware jongen. Hij zegt dat iedereen weet wie dat is.
0: Okay.
1: Hij zit in PI Vught. En hij
0: is een zware jongen.
1: Zware jongen. Hij weet dan weten wij wie het is.
0: Oh, oké.
1: Maar hij wil dus voor zijn medegevangenen een nummer aanvragen. Want iedereen heeft het heet. Iedereen zit daar alleen.
0: Ja.
1: Dus ze hebben even een steuntje onder de rug. Nee,
0: in de rug nodig.
1: In de rug nodig.
0: Maar we zijn ook helemaal vergeten te vragen. Of weet je dat dan wel? Hoe dat dan nu aan toe gaat in de gevangenis?
1: Oh nee, maar ik kon hem dus niet zo heel goed verstaan.
0: Ja,
1: dat is wel heel jammer.
0: Ja.
1: Maar hij gaat misschien volgende week terugbellen. Dus ik ben heel benieuwd of het dan iets cooler is. Volgens mij gaat het wel iets cooler worden.
0: Nou, ik hoop het.
1: Maar zware jongen wil deze nummer aanvragen. En hij wil lijpen horen voor zijn medegevangenen in de PI Vught. Heel erg bedankt voor het bellen.
0: Nou, let's go. Dan hebben we lijpen dus voor je klaarstaan met Lane Assist. Let's go.

0: Birdman, shout-out hier op Galaxy Radio. En normaal gesproken doen we op dit moment dan altijd onze gossip. Maar aangezien Gossipland een beetje, ja...
1: Komkommertijd.
0: Ja,
1: dat was echt saai. Noemen. Maar misschien ook weer goed voor al die bekende mensen... dat ze even een rustige week hadden.
0: Ja.
1: Er is wel van alles gebeurd, maar ik vond het allemaal niet boeiend.
0: En waarschijnlijk weet je dat ook al. Dus we hebben besloten om het te hebben over Ange. Vertel ons even, want dat zei je dus net al... dat er iets is met de festival.
1: Ja, ik ga het eigenlijk hebben over Code Rood. Want het is vandaag dus Code Rood.
0: Klopt.
1: In heel veel plekken in Nederland.
0: Ja.
1: Ik denk dat iedereen dat wel voelt. Dus het is warm. En er zijn heel veel festivals gepland. Waaronder het driedaagse, of volgens mij zelfs vierdaagse... Nee, driedaagse festival. Maar iedereen kon dus al op donderdag erheen.
0: Okay.
1: Wat ook heel veel bezoekers hadden gedaan. Naar het festival DEFCON. Misschien is dat niet echt een festival waar onze luisteraars misschien ook wel naartoe gaan. Want het is een soort hardstyle, hardcore-achtig festival. Als ik het goed zeg. Hè, want misschien zeg ik het nu weer verkeerd. Dat zou plaatsvinden in Biddingshuizen. En dat is al echt al jaren is dat een heel populair festival.
0: Ja, ik heb er wel van gehoord.
1: Ja, waar ook een aantal mensen ook staan die ik ken. Dus dat is wel heel tof. Die hadden het er al weken, maanden over op social media. Maar het gaat dus niet door. Dus ze hadden eerst gezegd, wegens het weer, gaan we de mensen die een dagticket hebben, die gaan we afzeggen. Zodat het meer plek komt.
0: Okay.
1: Weet je, dat het niet zo crowded is.
0: Slim.
1: Dus er kwamen dan uiteindelijk nog 50.000 bezoekers die een weekendticket hadden. En dan ook een op een camping staan eromheen.
0: Ah, oké.
1: Nou, wat gebeurde er? Ja, ze gingen in gesprek met het KNMI en al die andere, misschien ook wel de biddingshuizen, weet ik veel, de
0: gemeente,
1: I don't know.
0: Ja.
1: En ze hebben er dus voor gekozen om het af te zeggen.
0: Oh.
1: En de mensen waren er dus al. Die stonden al op die camping om vrijdag, vandaag in de ochtend of middag, al naar het festival te gaan.
0: Oh, dat is wel nep.
1: Dus ze werden een beetje boos.
0: Ja,
1: een
0: dat
1: aantal
0: kan
1: mensen.
0: Me goed voorstellen.
1: Ik heb filmpjes gezien waarbij ik zag dat ze de hekken omver gingen duwen. Ik zag heel veel rare dingen gebeuren. En dat is heel heftig. Ik snap het.
0: Ja.
1: Je hebt om in geld uitgegeven, hè, om daar te zijn.
0: Maar dat geld krijgen ze toch?
1: Ja, maar ik bedoel, je hebt ook je werk afgezegd op vrijdag.
0: True.
1: Misschien moest je zaterdag en zondag ook normaal werken.
0: Ja.
1: Je hebt misschien wel een nieuwe tent gekocht.
0: Ja.
1: Eten, drinken, wat nieuwe outfit. En je was er al, hè?
0: Ja. Dan ben je daarvoor Jan met de korte achternaam.
1: Ja. En iedereen krijgt dus wel zijn geld terug.
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel erg fijn. Maar ja, het geld van wat je allemaal nog meer hebt uitgegeven, dat krijg je natuurlijk nooit terug.
0: Nee, klopt.
1: Want ik ben heel benieuwd hoe het zit met andere festivals. Je hebt natuurlijk nu ook Concert at Sea. Dat is dan ook een heel populair festival wat al jaren er is. Dat gaat wel door. Maar wat ik wel leuk vind, is wat hun allemaal hebben. Ze hebben dus gratis drinkwater.
0: Ja.
1: Ze hebben gratis zonnebrandcreme. Bij de grootste podia hebben ze verkoelende watersponsen om je nat te houden.
0: Goed bezig hoor.
1: Ze hebben nevelmachines. Nou, daar wil ik nu ook onder staan. Ik zweer het. Dat wil ik.
0: Ik snap je helemaal.
1: Ze hebben extra schaduwplekken op het strand, want het is natuurlijk op het strand. Je mag zelf een fles meenemen van 500 milliliter. Dat mag natuurlijk nooit naar festivals, want dat mag. En je zonnebrandfles. Ik vind dat wel netjes.
0: Dat vind ik heel netjes.
1: Nou, wat voor weer wordt het morgen?
0: Nou.
1: Morgen wordt 31 graden.
0: Okay.
1: Kijk, vandaag is het rond de 37. Hè?
0: Ja.
1: Morgen wordt 31. Dan denk ik, waarom doen ze het morgen niet wel door laten gaan?
0: Ja, ik denk dat het misschien op een gegeven moment moet je een keuze maken als organisatie.
1: Ja.
0: Misschien is het dan inconsequent om dan te zeggen, nou die dag dan wel en dan toch weer niet. En dan dat het misschien
1: ik denk dat die mensen sowieso gek zouden worden. Want we zitten op een camping, hè? Dan moet je daar heel de dag zitten op die camping.
0: Oh, dat lijkt me
1: zondag
0: lijkt me heel
1: wordt het 27 graden. Dus het gaat wel een stuk afkoelen. En volgende week wordt het tussen de 24 en 22 graden. Dus we gaan wel weer even wat meer adem krijgen.
0: Ja, al is het maar een week, weet je?
1: Maar ik ben heel benieuwd, want we hebben morgen ook I Love Urban. Nou, morgen is het 31 graden, is te doen. Maar ik ben heel benieuwd hoe de andere festivals dit gaan doen. Ga jij ook naar een festival? Laat het ons even weten. 085-029-4x2. Wat ga je doen? Wat ga je aantrekken om deze dagen door te komen? Ik ben heel benieuwd.
0: Laat het ons inderdaad weten. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat je van de vraag van de dag vindt. En die luidt als volgt. Wat is iets waarvan je zegt, dit is zo overrated? We hebben al wat reacties binnen waar ik zo meteen bij je op terugkom. Want eerst heb ik Tyler voor je klaarstaan met Chanel.
2: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.
3: Put in Chanel.
4: Hey, it's Tyler.
2: Tyler with Chanel, now on Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Dit is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden. En werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy Radio.

0: En ding! We zijn er. We zijn er nog steeds. Inmiddels in het laatste uur aangekomen voor jou. En ik hoop nu toch echt wel, ondanks als je onregelmatig werkt, dat je misschien een little breaky break hebt nu. Dat je wat koud water over je gezicht kan gooien. Of misschien heerlijk in een airco staat waar wij, jij en ik, eens net ook in stonden. Want het is echt toch wel afzien.
1: Je hoeft niet naar buiten voor frisse lucht.
0: Absoluut.
1: Tenminste, misschien
0: niet.
1: Hangt vanaf waar je werkt. Als je ergens in de keuken werkt. Dan denk ik dat je naar buiten... We kregen net ook een berichtje dat het in Amsterdam 38 graden is op dit moment.
0: Ja, which is just crazy. Mm-hmm. We kunnen ook niet omgaan met dit weer. We zijn niet als Nederlanders, zeg maar, set up for this weather.
1: Nee,
0: weet
1: dat
0: je?
1: Is het. Want er zijn genoeg landen die heel warm zijn, waar het gewoon doorloopt. Maar wij zijn daar niet op ingericht.
0: Nee, dat klopt. Nee. Dat klopt zeker.
1: Maar wat ook niet op ingericht was, was het DEFCON Festival. Noem je het zo? Festival DEFCON. Wat in Biddinghuizen dit weekend zou zijn. Dat is afgelast. En we kregen een telefoontje. Toen vroeg ik even om een spraakmemo.
0: Ja.
1: Alleen, ik weet niet hoe hij heet. Weet jij dat?
0: Even kijken.
1: Staat er niet bij.
0: Nee, dat heeft hij niet gezegd.
1: We gaan hem lekker afspelen.
0: Ik ben benieuwd.
2: Hoi. Ik heb ook een nieuws. Wij zijn gecanceld. Letterlijk. Oh. Door DEFCON. Door de warmte. Mijn neef kwam uit Australië. Zouden gezellig met z'n vijven gaan.
0: Ja, Australië.
2: Ze hebben geluk dat ze nu bij mij kunnen slapen, bij mij thuis. Maar het geldt natuurlijk voor de vliegtickets en de tenten en de spullen, eten, drinken. Krijgen ze allemaal niet terug. Dus dat is een beetje fokt op. Aan de andere kant, een beetje quality time. Ik heb ze al 4 jaar niet gezien. Dus wij gaan lekker genieten in Hoofddorp. We gaan suppen, we gaan zwemmen. Lekker eten. We got this. Let's turn negativity into positivity.
0: Hey!
1: I love it dat hij gewoon zo positief hierover is.
0: Ja.
1: Gewoon niet hierover, maar dat hij het... Wat hij zelf ook zegt, hij draait het gewoon naar positiviteit. Want we moeten er toch wat van maken. We zijn uit Australië. Weet je hoe ver dat is?
0: Ja.
1: Oh my god.
0: Ik weet het, 24 uur vliegen, toch?
1: Wel echt jammer. Maar wel leuk dat ze toch nog leuke andere dingen gaan doen. En ik hoop dat jullie een leuk weekend gaan hebben. Dankjewel voor je reactie.
0: Ja. Het is inderdaad niet anders. Ik vind het heel mooi hoe hij het inderdaad heeft omgedraaid naar iets positiefs.
1: Ja.
0: We hebben je ook nog een vraag gesteld. De vraag van de dag. En die was deze week als volgt. Wat is iets waarvan je zegt het is zo overrated? En daar hebben we wel wat reacties op binnengekregen. Mimi die zegt wachten in een rij van 40 minuten voor brunch.
1: Oh nee, ik zweer het. Dit doen heel veel mensen als ze op vakantie zijn.
0: Girl,
1: zoals mijn vriendinnen.
0: Ja,
1: en dan moet ik mee.
0: Ik ben ook een van die dames. Ja.
1: Sorry, girls, maar wil jij dat wel?
0: Ik was bij Vette La Muziek afgelopen weekend.
1: Ja.
0: En dat was een heel leuk lunchtentje waar we wilden gaan eten voorafgaand.
1: Mm-hmm.
0: En daar hebben we ook inderdaad 40 minuten voor in de rij gestaan.
1: Maar wil jij dat dan per se?
0: Of als het, want ik ben wel een foodie. Als het lekker is, dan ga ik daar echt wel
1: nee,
0: voor.
1: Nee, ik niet, man.
0: Heerlijk.
1: Als ik een rij zie, ben ik weg.
0: Ik ga stuk.
1: Nee, echt niet. Doei.
0: Dus dat is niks... jij en Mimi kunnen elkaar op de hand
1: voor
0: schudden.
1: Voor Instagram eten of zo... Nee, dan moet het wel heel lekker zijn, hoor.
0: Ja, en dat was het ook echt.
1: Oké, daar ben ik blij mee, want dat zou fucked up zijn als het niet lekker was.
0: Ja. Reactie van Mike, die zegt clubs. Ik betaal dan dus om te schreeuwen naar mensen die ik niet versta.
1: Ja, maar je gaat toch niet naar een club om te,
0: om te praten? Ja, Mike, die moet je even verder uitleggen, want dat...
1: Maar dan moet je gewoon bij een café met een biertje gaan staan.
0: Ja, lekker
1: dat
0: een beetje
1: begon. Dat is weer niks voor mij. Ik ga liever gewoon niet praten en dansen.
0: Ja. Nou, wie er niet van praten houdt, is... wat is het? King Kevin, denk ik. Voice notes van 8 minuten.
1: Oh, daar hou jij wel van?
0: I am guilty of that. Sterker nog, 15 minuten, 20 minuten, 30. Ze hebben nu al max gezet van 30. Ja.
1: Samora, die maakt gewoon een podcast in de WhatsApp.
0: And that is so true.
1: Hey, maar wat zegt Kiara? Avocado toast, dat is lekker, hoor.
0: Dat is heerlijk.
1: Dat is toch niet overrated? Met eitje erbij, zalm erbij.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Zou je daarvoor wel in de rij staan, 40 minuten?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee, echt niet. Gewoon, nee. En Dylan zegt nog nieuwjaarsavond. Waarom vind je dat overrated?
0: Maar nieuwjaarsavond?
1: Hoe ouder ik word, hoe saaier het wel is.
0: Maar bedoelt hij niet gewoon oudjaarsavond? Van oud
1: ik hoop het wel.
0: Ja, toch wat nieuwjaarsavond. Dan ben je helemaal
1: verdiept. Hij heeft nieuwjaarsavond gestuurd,
0: ja.
1: Met nog zo'n poppetje erbij. Een heel poppetje. Dus hij vindt het echt niet gezellig.
0: Nee, ik vind het echt niet leuk.
1: Maar ik snap het wel. Het is wel gewoon een beetje saai geworden. Vroeger was echt iedereen stond buiten. Het was freaking gezellig. Ja. Nu niemand...
0: Mag ook veel minder, hè?
1: Buiten en niemand zegt Happy New Year!
0: Nee, klopt. Vroeger was ook aan het wachten dat je iedereen kon bellen, weet je nog?
1: Ja!
0: Je vriendjes, vriendjes,
1: wij gingen altijd langs met de auto, langs alle familieleden. Dat was heel leuk.
0: Ook heel leuk.
1: Ja, dat was echt leuk. Dus nee, dat, ja, ik hoop dat je dit jaar wel een leuk oud en nieuw gaat hebben, Dylan. Dank jullie wel voor jullie reacties.
0: Yes, yes. Zometeen hebben wij de New Music Friday. Yes. En dus kan je ons al een tipje van de sluier geven?
1: Nou, ik ging op zoek naar allemaal een beetje dansbare nummers.
0: Oeh.
1: Want er was ook wel weer wat R&B wat echt heerlijk was.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, nee, we hebben een beetje... Kijk, we hebben het al warm, dus eigenlijk dansen is too much.
0: Ja.
1: Maar de festivals, niet alle festivals gaan door. Dus laten we hier een beetje gaan dansen.
0: Ja, ja, let's do that. Oké, nou, voordat we dan de New Music Friday ingaan... heb ik eerst nog even wat Rema voor je klaarstaan met Baby, Is It a Crime?
1: Yeah.

0: Beautiful. Akon hier met Colby O'Donis op Galaxy Radio. En het is tijd, het is de hoogste tijd voor wat nieuwe muziek.
1: Galaxy New Music Friday.
2: New Music Friday.
3: Yes, we hebben weer lekker 6 nummers voor jou klaargezet. En deze keer heb ik een beetje wat dansbare nummers uitgezocht. En we gaan beginnen met Coi Leray. Dan zou je zeggen dansbaar.
0: Ja.
3: Toch?
0: Nou,
3: ze maakt meestal lekker R&B'tje. Maar deze keer is ze lekker dansbaar gegaan.
0: Op de dansbare
3: tip. Ik was wel verrast van deze. En ik vraag me af of jij dit leuk vindt, want het is een dikke sample. Oh. En ze heeft samen met Eladio Carrion heeft ze een nummer gemaakt. Outside.
0: Let's go.

0: All right. Nou, ik moet zeggen, ja, I'm not mad at it. Ik vind het wel...
1: Ik vind het wel dansbaar. Het is perfect uitgekomen. Oké, okay, misschien voor dit festivalweekend niet. Maar voor de festivals. Want ja, dit is echt een festivalnummer. Je weet toch dat mensen gewoon
0: Ja,
1: het is sowieso dat die sample is sowieso al een hit. Ja. We gaan door met de volgende. Henkie T met KM.

0: Zal ik je eens wat zeggen, Ange?
1: Vertel.
0: Want ik ben heel de tijd aan het lachen nu ik naar het nummer aan het luisteren ben.
1: Waarom?
0: En ik vind Henkie... Ik vind Henkie T toch zo'n... zo'n aandoenlijke gozer. Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven.
1: Dit klinkt een beetje raar. Aandoenlijk?
0: Ja, niet
1: zo.
0: Ja, omdat mannen vind ik niet leuk als je ze cute noemt. Toch?
1: Dus maar ik zou liever cute dan aandoenlijk, hoor.
0: Ja, aandoenlijk meer van... hoe kan ik het uitleggen, joh? Gewoon... ja, misschien toch wel cute dan, of zo.
1: Cute is gewoon... Ja, ik snap dat mannen het niet leuk vinden, maar is het geen belediging, hoor, cute?
0: Nee, vanuit ons niet. Vanuit
1: cute,
0: ons zeker niet.
1: Nee, daarom. Je vindt Henkie T cute is.
0: Ja, ik vind, en de muziek uiteraard die hij maakt, het past gewoon bij, ik weet niet, bij zijn image. Misschien omdat hij niet zo'n boze rapper is. Misschien is het een beetje dat wat ik bedoel.
1: Ja, I love that.
0: Ja, dus dat. Nou goed, de telefoon gaat ondertussen back-to-back, jongens.
1: Ja,
0: we komen zo meteen bij je terug.
1: We kunnen even niet opnemen, sorry mensen. We gaan door naar de volgende. Nederland heeft dus weer gewonnen. Was het gisteravond, want de dagen gaan we niet meer bijhouden.
0: 1-3. Ja.
1: En wij gaan dus volgens mij spelen tegen Marokko.
0: Ja, klopt.
1: Dat wordt wel wat, denk ik.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ben echt benieuwd wie gaat winnen. Ze zijn alle twee best wel sterk. Dus ik dacht, ik gooi er even een Marokkaanse dame in.
0: Oké.
1: En ik heb het hier over Ines. Samen met K Black heeft ze Dima gemaakt.
0: Let's go.

0: Nou, ik moet zeggen, ik stond hier wel een beetje te groove hoor.
1: Ja, toch?
0: Ik weet niet wat Dima betekent, dus ik moet eerst even uitzoeken
1: wat ze
0: zingt.
1: Ik weet niet wat Dima betekent. Best wel slecht dit, maar ik vind Ines sowieso echt een hele goede zangeres. Ze maakt ook echt hele liedjes. Ik kan het natuurlijk niet verstaan, dat moet ik wel eerlijk zeggen, maar echt nummers die mij ook raken, zeg maar. Dit is een beetje een gezellig nummer, maar ze heeft ook hele mooie, echt hele mooie nummers. Ja, ik weet even hoe je dat moet noemen, want het is geen R&B of zo.
0: Nee, dat snap je wel.
1: Ja, dus ik geniet altijd wel echt van haar stem.
0: Yes.
1: We gaan door naar iemand anders, want Gyptian is opeens weer helemaal bezig.
0: Oh.
1: Ik had lang niks van hem gehoord, maar hij heeft de laatste tijd wel een aantal nummers uitgebracht. En ook vandaag, samen met Case en Loud City, My Island Queen.
0: Let's go.

0: dit vind ik lekker. En?
1: Ja man, vooral het refrein.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Oh my god, dit is een heerlijke zomertune.
1: Sowieso alle refreinen van Egyptian kan je altijd lekker meezingen.
0: Zeker, ja. Klopt.
1: Ik hou ervan. Vooral met dit weertje. We gaan door, we hoorden net al Ding van Vals Bezig. En dat is een van onze favo nummers om hier te draaien.
0: Zeker.
1: We worden altijd heel gezellig en blij van.
0: Ja.
1: Vandaag hebben ze weer een nummer uitgebracht samen met Penchy. En het heet Like That.

0: Nou Ange, we hebben er weer een, hè?
1: Ja, lekker toch?
0: Ja, zeker. Valt bezig, pakt ons altijd
1: ja,
0: wel.
1: Ja, echt. Samen met Pinchy Like That. We gaan door naar de laatste van vandaag.
0: Yes.
1: En dat is Puri. Puri. Ik weet niet of ik het goed zeg. Puri.
0: Ik denk Puri, ja.
1: Ja, met Tribal Cash en Bassa Lion, Bassie.

0: gewoon weer zo'n dansbaar, heerlijk dansbaar nummer.
1: Deze komt sowieso in mijn playlist. Ja. Ik hou ervan gewoon. En ik ben benieuwd, wat wil jij zo meteen horen? Helemaal. Corey LeRae, Henky TNKM, Ines, Case, Gyptian en Loud City, Vals Bezig en Penchy. Of het laatste nummer, Bassy. Laat ons weten, 085-029-4x2.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Biggest bangers.
3: You hear them at your favorite station.
4: Set it up. Set it off. We about to take flight.
5: We about to take flight.
3: All day and all night. Every day.
6: What's up? It's your man Chris Brown.
7: It's Kehlani.
8: It's the biggest boss, Rick Ross.
9: My name is Glorilla. We gonna drop that shit.
2: We are Galaxy Radio.
10: Galaxy Radio.
11: Black music.
12: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
12: De invloed van black music hoor je zelfs terug in TikTok-hits van vandaag. Veel trends en sounds komen rechtstreeks uit hip-hop, dancehall en afrobeat.
2: This thing right here. Is our thing.
13: Hey.
14: Put your hands up.
15: Do it right now. Go.
2: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
16: It's Friday Day. Hier zijn Samora en Ange.
2: Galaxy Radio. Feel the heat. Feel the beat.

0: Trobi hier met K.A. en Jade Lauren met Hoog. En we hadden het net over de new music van deze week. Wat is uitgekomen. En Ange, ik ga je weer complimenteren. As always. Misschien is het wel nu normaal voor je aan het worden. Maar ik vond het heerlijk. Het was lekker voor deze vibe.
1: Ja, toch?
0: Toch, voor de summer vibes. Want we zitten ook officieel in de zomer, hè? Sinds vorige week, volgens mij.
1: Oh, wist ik niet eens.
0: 22e?
1: Nou, lijkt al... Ik weet niet wat het lijkt, maar...
0: Blasting in deze zomer gewoon. Mijn goede god. Maar goed, je hebt net kunnen luisteren naar verschillende nummers in de New Music Friday. Mm-hmm. Die je ook kan terugvinden op onze Instagram.
1: Ja, en wat is onze Instagram? Een playlist trouwens op Spotify.
0: Vertel.
1: Maar onze Instagram is fridaydd.radio.
0: Yes.
1: Ja, volg ons lekker. En check elke week wat de nieuwe muziek is.
0: Ja. Want daar komt dus ook inderdaad de nieuwe, onder andere de Music Friday naar voren. En we hebben even kijken naar de reacties. En het is Island Queen geworden. My Island Queen met Egyptian. Dus ik zou zeggen, pak je drankje erbij. Zit lekker even voor je ventilator. Al dan niet in je boxer of met je tetas naar buiten. Ga lekker genieten. My Island Queen.

0: Fabulous hier op Galaxy Radio met Breathe over zo'n throwback. En die we ook al best een lange tijd niet hebben gehoord.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Maar wel lekker, want we hebben ook een beetje Breathe nodig.
0: Dat is waar. Dat is waar. Maar eerst wil ik eigenlijk ook nog van jou weten wat voor feestjes we kunnen afstruinen.
2: Galaxy Party Agenda.
1: Ja, we beginnen vandaag bij Urban Friday in de Bar 22 in Amsterdam. GoTo en Tones present Young Boss in Paradiso Amsterdam. De Koud Summer Interlude in de Beurt Rotterdam. Food for Thought in de Dam in Amsterdam. Dan gaan we door naar zaterdag. Crazy 90s Rooftop Party in Dakterras Victory.
0: Dat is een goeie, denk ik. Want het is ook een rooftop, dus misschien heb je dan wat wind of
1: wind,
0: zo.
1: Wind, ja, die hebben we nodig.
0: Ja, echt.
1: Dan hebben we de Grapevine, waar ik eigenlijk zelf wel heel veel zin in heb. In de Beurt in Rotterdam, Ronnie Flex in de Lakehouse in Stekenen in België en I Love Urban in Oeverpark Rotterdam. Er is nog veel meer te doen. Wat ga jij doen?
0: Wat ga ik doen dit weekend? Bedoel je of vandaag?
1: Dit weekend.
0: Dit weekend. We gaan vooral eens, ik ga je dit vertellen, we gaan vooral kalm doen.
1: Okay? Kalm doen, ja.
0: We gaan heel erg kalm doen. Want het weer vraagt
1: ernaar.
0: Hoe doe je
1: dat? Hoe doe jij kalm?
0: Ik denk dat ik nog een ventilator moet aanschaffen. Dat is één.
1: Er is nergens meer te koop, hoor. Ik weet niet.
0: Ja, ik merk het. Dit zijn gewoon ook, ja. Ik hoop dat ik nog eentje ergens kan vinden.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: En ik ben ook een beetje aan het werk nog zondag.
1: Ja.
0: En ik ga gewoon lekker eten, rustig aandoen. En ik ga ook vooral lekker niet mijn huis schoonmaken. Ik houd het gewoon kalm.
1: Ja.
0: Ik houd het gewoon
1: rustig. Goeie.
0: En jij?
1: Ik moet morgen werken in Amsterdam. Wordt lekker warm. Want ze hebben geen airco daar, is me al verteld.
0: Girl.
1: In een theater. Dus dat vind ik had daar echt airco verwacht. Maar maakt niet uit. We gaan het gewoon rocken. En zondag heb ik ook weer allemaal festiviteiten. Dus wordt weer druk. Maandag
0: druk
1: beginnen we weer
0: weekend.
1: Werken.
0: Ja, en dan zijn de temperaturen wat je zei wat normaler,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, want bij mij was donderdag en vrijdag al mijn werk afgelast.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Ja, oh, dat snap ik wel.
1: Want ik werk op scholen en ze hadden allemaal een tropenrooster. Dus lekker.
0: Nou, inderdaad. Ik heb nog wel wat muziek ook voor je klaarstaan natuurlijk. Bruno Mars komt er nog voor je aan. I Just Might. Maar ook Baby Keem en Kendrick Lamar. Dus ik zou zeggen, hou hem hier. Wij gaan aftaaien voor vandaag.
1: Mm-hmm.
0: Volgende week dan zijn we er gewoon weer. Same time, same place, same station.
1: Yes.
0: Met weer bizar nieuws. Met weer een heerlijke nieuwe New Music Friday.
1: Tuurlijk, sowieso.
0: Ja, yeah, we bring the vibes. Hou me hier, want Cartier en DNA die komen er ook voor je aan. Ik ben heel erg benieuwd wat die mannen in de show gaan doen. Dus hou hem hier. En Ange, ik zeg bye-bye.
1: Bye.
0: Tot volgende week. Bye-bye.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 PM. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakt de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Galaxy Radio.

0: te zijn voor
1: jou. Ja, dank jullie wel. Dank je wel, Warner, ook voor de uitnodiging.
0: Ja, van vorige week inderdaad. Maar nee, vandaag 37 graden. Er is gewoon niks wat jij zou willen doen vandaag. Ik keek vandaag buiten, naar buiten. Ik heb een pleintje waar normaal mensen voetballen, basketballen. Ik zag niemand. Ik dacht, oké, ja, ik snap het wel.
1: Wat doen mensen vandaag?
0: Ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Laat het weten.
0: Laat het weten via 085-029-4x2. Laat mij weten wat je doet. Kijk, normaal 30 graden kan je me nog zien zwemmen. Vandaag, ik wil niet eens bewegen.
1: Jawel,
0: ik wil
1: eigenlijk tiki-bad niks doen. Tikibad zou er wel goed in gaan.
0: Tikibad is te druk vandaag, bro. Dat is ook niet iets wat ik vandaag zou doen. Ja, ik hoor je volledig. Vertel niet aan mensen waar we te vinden zijn.
1: Oh, sorry, sorry.
0: Doe dat niet. Maar goed, vandaag natuurlijk ook weer een hele geweldige show voor jou voor de boeg. Mocht je in de auto zitten, mocht je thuis zijn. Maakt niet uit waar je vandaan luistert. Maar we hebben een hele leuke show voor jou. Dus geen zorgen. Maar een collega van ons heeft ook een single uitgebracht. En ja, uiteraard, wat je ook gaat doen, we zijn nog steeds buiten. Zo heet ook de volgende single. Kijk

0: on your back. I don't speculate, if I speak then it's the facts. We the type of niggas cut the tails out the rats.
1: Bitch.
2: Us, it was us.
0: Niggas shot my brother, now I don't know who to trust. My eyes be so broke that we been shooting at the bus. Bro say play it patient, nah dog, I'm in a rush, I'm trying to buck.
3: Mystery Coop, Drake 21 Savage, Galaxy Radio. En uiteraard twee artiesten die hier zich klaarmaken. Oh, DNA, zijn koptelefoon is weer kapot hoor. Hallo zeg. Gaat het lukken, DNA? Gaat het lukken, DNA?
4: Dat was niet mijn nummer.
3: Oh, oké. Okay.
4: Okay. Ik heb het niet gedaan, Mark.
3: Oh, oké, okay. Nou, snitch. Hey, nee, we hebben twee artiesten die bij ons te midden staan. Nou, dit nummer heb ik al volgens mij drie weken geleden gehoord voor de eerste keer. Was nog niet uit. Het is een nummer van Rocher. Rocher, goedenavond.
5: Goedenavond.
3: Jij hebt vandaag dus een nieuwe track gedropt, genaamd Need That.
5: Yes, klopt.
3: Wat heb je nodig allemaal in je leven?
5: Oeh, zo.
3: Ik heb vandaag toevallig geleerd, namelijk waarom ik dat vraag. Als je iets wil, moet je het gewoon vragen.
5: Ja, hè?
3: Ja, toch?
4: Heb je dat vandaag pas geleerd?
3: Nee, maar letterlijk. Dat is de kracht van dingen willen, is je moet gewoon vragen. Ja, vertel maar.
4: Nee. Ik ben benieuwd wat hij wil.
3: Oké, okay, ja.
5: Wat
3: nou,
5: ik wil.
3: Wat heb je nodig? Mm. Nee, niet wat je wilt. Wat heb je nodig?
5: Wat ik nodig
3: dat zijn
5: heb.
3: Twee verschillende dingen.
5: Zo. Ja, dan kom ik heel snel bij geld. Is dat,
3: okay, ja, ik hoor
5: is
3: je.
5: Dat een te makkelijk antwoord?
3: Nou, nee, eigenlijk niet. Nee. Geld maakt niet gelukkig, maar geld hebben we wel nodig.
5: Ja, zeker.
3: Ja, toch? Zeker met de opkomende, oplopende kosten. Ja, dan heb je het toch wel nodig.
4: Inflatie.
3: Nee, heb je weer een woord geleerd, DNA. Inflatie, inderdaad. Oké, voor mij eigenlijk de perfecte tune die je hebt gedropt voor deze zomer. En je hebt het niet alleen gedaan, maar je hebt het ook met Fabio gemaakt, als ik zijn naam goed uitspreek.
4: Yes, yes.
3: Hallo Fabio. Ik hoorde inderdaad in de track een soort van Braziliaanse invloeden. Ben jij dat?
4: Braziliaans niet, maar Cubaans.
3: Kijk, zie je, Cubaans. Je moet het van ja, je moet het gewoon goed melden.
4: Moet even representen.
3: Ik hoor je, ja. Ja, lekkere vibe, zomers, maar toch heel veel energie. Ik ben eigenlijk benieuwd, hoe is deze samenwerking tot stand gekomen?
4: Nou, kijk, wij zitten bij elkaar in de klas. Eerste jaar hip-hop op de HBA.
3: Ja, jullie doen een muziekschool inderdaad, joh. Ja.
4: En weet je, hij had blijkbaar al lang een idee om een tune te maken. Dat is een andere tune die ook nog zo'n moet gaan landen.
3: Klopt.
4: Maar toen waren we dus in die sessie voor die tune. En toen is deze er gewoon uitgekomen na die tune.
3: Ja.
4: En het bleek gewoon de perfecte zomer.
3: Mag ik vragen over Rocher, hoe lang geleden heb je dit nummer gemaakt?
5: Dit nummer, zo. Wat was de vorige vakantie? Voorjaarsvakantie.
3: Ja.
5: Of meivakantie?
3: Meivakantie, ja. Ja.
5: Het was in die vakantie, toch?
4: Was het niet gewoon anderhalve maand geleden?
5: Ja, dat
3: is niet zo lang geleden, ja. Want nu een clip en alles is eruit, dus jullie hebben wel snel gehandeld.
5: Ja, maar dat wel.
3: Ja, ik weet dat toen ik hem hoorde, zei ik ook tegen jou, bro, je moet deze echt gaan droppen, man.
5: Klop,
3: ik weet niet wat de fuck je aan het doen bent, maar dit is wel echt een van die nummers die je echt moet gaan droppen.
5: Ja, dat heeft ook voor gezorgd dat ik meer gas heb gegeven van, oké, er zijn een aantal mensen die het uitvinden. Laat me er even back achter zetten.
3: Duidelijk,
5: maar ik moet ook even flows geven aan Iro, Samar, kom eens even.
4: Yes.
5: De producer van de track.
3: Want hij is was de producer van de track.
5: De producer van de track. Dus even een applausje.
3: Ja, zeker. Zeker.
5: Ja, want hij was degene die zei van ja, ik heb in Cuba heb je een genre reparto, heet
4: ja,
5: het toch?
4: Man.
5: Hij was degene die zei van oké, Rocher, ik wil je op zo'n tune horen.
3: Oké, okay,
6: dat
3: gek.
6: Is eigenlijk ook gewoon de genre van deze tune gewoon. En het is een beetje onze missie. Wij zijn allebei half Cubaans en
3: ik dacht al, hoe kan jij met een white lichaam dit aan mij vertellen? Maar hij kwam naar jou toe met jou.
6: We zijn allebei dezelfde afkomst.
3: Ja,
6: gewoon.
3: Toch? Ja.
6: En ja man, gewoon, het is een beetje onze missie om reparto gewoon groot te maken, toch?
3: Ik hoor je.
6: Dus dit is al een grote stap. We hebben nog wat andere dingen upcoming en zo. Maar dit is wel een grote stap. Ik ben ook benieuwd hoe het uiteindelijk nog verder uitpakt.
3: Nou ja, voor mij is het al een heel goed begin. En ik zal zeggen, laten we de luisteraar niet langer in spanning houden.
6: Yes.
3: Als jullie ready zijn, ik geloof me als ik het zeg. Een zomerse, lekkere, heerlijke vibe. Zeker voor de 37 graden van vandaag. Rocher, Fabio, zijn jullie er klaar voor?
5: Yes.
3: Nou, hier komt hij dan.
5: Rocher, Fabio, Samar, Need That, let's go.
4: Come on.
5: Yes, Obi, there's a name.

0: Dit is wel echt een nummer dat je echt wilt horen in een groot stadion met mics en oh, lekker echo erop, duizenden mensen die kijken. Yeah. Dit geeft je wel echt energie, man, ik zeg je eerlijk.
1: Misschien moet je het eerst doen bij het WK-finale.
0: Goed. I need that. Wow.
2: Manifesteren.
1: Ja, toch?
0: Hey, Lachey, Fabio, sowieso dankjewel dat jullie zijn langsgekomen. En blijf voornamelijk hier zitten, want we hebben zometeen nog veel meer die we gaan bespreken. Ik heb gehoord dat jullie ook confessions hebben gestuurd in de bak.
1: Zeker.
0: Nou, dan ben ik wel benieuwd naar wat jullie diepste, darkste geheimen zijn. Voor nu, ik ga stuk om iets wat jij zei, Dana, maar dat gaat zo meteen komen. Ik heb nog muziek van Josilvio voor je klaar liggen. Young Felix, Toxic, geniet ervan.
3: Yo, what's up everybody? It's Usher.
4: It's Coyle Ray.
5: It's your girl, Nicki Minaj.
6: And this is Galaxy.Radio. Home for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
1: Hey, Dennis Definitie hier. En aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Eer is een interview met Unique. En die kan je kennen van onder andere deze track.
2: Rotterdam. De havens.
1: Of deze.
2: Wat wil je zijn als je grap
1: of deze.
2: Ik ben geboren om mensen te vermoorden met luxe woorden en nu maak ik die roren.
1: Of deze classic. En die draai ik dus allemaal niet. Nou, wat ik wel ga draaien en welke vraag ik hem ga stellen, dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Black music. Lil Wayne begonnen als kind bij Cash Money Records in New Orleans. Met albums als The Carter 3 veranderde hij mixtape cultuur, punchline rap en moderne flows voorgoed. Veel hedendaagse rappers noemen Lil Wayne hun grootste inspiratiebron. Lil Wayne speelde ook

richting van moderne hip-hop. Zijn invloed hoor je vandaag terug bij vrijwel iedere moderne rapper. Artiesten als Future, Young Thug, Lil Baby, Travis Scott en Playboi Carti bouwden verder op Wayne's experimentele stijl, punchlines en melodische flows. Vooral zijn mixtape-periode met projecten als The Drought 3 en Dedication 2 wordt nog steeds gezien als legendarisch binnen hip-hopcultuur. Zonder Wayne zouden de sound,

0: zomaar gedraaid worden hier op Galaxy Radio. De enige zender waar dit echt kan. Nora's World met Shake It Up. Een nummer die ik gevonden heb op Instagram.
1: Lekker nummertje hoor.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het is tijd voor de unpopular opinions. Oftewel, onpopulaire opinies.
1: Ja, mooi.
0: Inderdaad, ja. Nou ja, ik heb nog steeds hier Rocher en Fabio hier met de producer ook. Wat is jouw naam trouwens?
2: Zalmar, Zalmar.
0: Zalmar?
2: Z-A-M-A-R.
0: Z-A-M-A-R.
2: Yes.
0: Zalmar. Yes. Oké. Okay. Hey, ik heb een paar unpopular opinions. DNA gaat ze één voor één oplezen. En dan is het aan ons om te zeggen of we het ermee eens zijn. Ja of nee. Mocht je aan het luisteren zijn en je wilt meedoen of je bent het echt niet eens met één van onze meningen, kan je altijd reageren via de WhatsApp 085-0920-4x2. Het WhatsApp-nummer van Galaxy Radio. DNA, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor. Jullie er klaar
0: Let's
1: voor?
0: Get it. Ja, zeker.
1: Lion King staat in mijn top 3 films. Zijn jullie het daarmee eens of oneens?
3: Eens. Ja.
1: Eens. Cartoon of films?
3: Films.
0: Nee, ik ben het daar niet eens.
1: Man.
0: Sowieso is de cartoon wel beter dan de film. De cartoon is beter dan de film. Ja, dat is het ook, ja.
1: Oké, laten we zeggen, oké, cartoons.
4: De OG Lion King?
3: Ik heb het wel echt gezien.
0: Ja, maar ja, hier zeg je het al. De OG Lion King. Wanneer is de laatste keer dat je het hebt gezien? Als dat in je top 3 zit. Ja, daar ga je al. Dat bedoel ik. Het is niet in jullie top 3. Het is gewoon een gevoel, bro. Het is niet in je top 3.
4: Maar moet je een film altijd kijken?
0: Moet je als er iets in je top 3... Hoe lang geleden heb je het voor de laatst gezien? Wees eerlijk.
4: Maar ik zeg je eerlijk, ik denk is het niet eens... Ik denk misschien 1 jaar of zo.
0: 1 jaar geleden?
4: Ik denk misschien zo.
0: Oké, ja, ik hoor je. Ik ook wel.
3: Ja, ik kijk het jaarlijks, man.
0: Ja?
3: Ja, man.
0: Ook een bepaalde tijd.
3: Ik zeg je eerlijk, wanneer ik weer even terug moet naar de basis in live, wanneer het even hard is, gewoon, moet ik weer even een Lion King gewoon beseffen.
0: Niggas kijken Lion King en lezen geen Shakespeare these days. Het is gewoon hetzelfde verhaal, bro. Nee, man. Het is hetzelfde verhaal. Het is gewoon een Shakespeare story. Oh, dat weet je niet. Maar het is je favoriete film. Je weet niet eens de background van je favoriete film?
1: Oké, maar
0: moet dat? Ja, dat moet ik. Dat is een beetje favoriete film. Nigga. Hallo, jongen.
1: Wat staat dan wel in jouw top 3?
0: Sowieso Harry Potter. Huh? Die ga ik sowieso... Ja, nigga.
3: Is er een specifiek deel?
0: Niet per se. Ik vind gewoon de wereld en de film gewoon. Ik weet niet per se welk deel echt de lauwste is.
1: Maar niet voor je vals.
0: Nee, maar gewoon de film Harry Potter, gewoon wat het is, vind ik lauwer dan The Lion King.
3: Maar mag ik dat vragen?
0: Ik wil liever in die wereld leven dan...
1: Vind je het mooier dan The Lion King?
0: Ja, in zo'n mooie wel, man. Ja, wel, man.
1: Heb je gekregen bij Harry Potter?
0: Ik heb niet gehuild bij Harry Potter en ook niet gehuild bij The Lion King.
1: Nee. Dan ben je echt een gevoelloze guy, man. Als je iedereen heeft wel gehuild bij The Lion King. Of zeg ik iets raars?
3: Ik heb niet gehuild, maar
0: zie je?
3: Snap dat er niet
1: Oh, ik ben nu de gevoelige guy.
0: Ja, heb jij gehuild bij The Lion King?
1: Bro, ik heb ook gehuild bij Spider-Man, bro. Mooie film ook,
4: man. Ik weet wel nog als kind Bambi, man.
0: Ja, Bambi vond ik ook lauwer.
4: Die moeder ging dood.
3: Lauwer dan Lion King?
0: Ja, ik vond het wel zieliger dan The Lion King.
4: Ja, was zielig, man.
0: Oké, volgende opinie.
1: Ik haat de zomer.
4: Nou,
1: man.
0: Nee.
1: Echt niet.
3: Niet meer.
1: Echt niet. Ja, ik denk haat niet, man, maar...
0: Ik haat een dag als vandaag.
1: Ja.
0: Je kan vandaag gewoon niks doen. Maar het is ook code rood, hè. Het is gewoon geen lekker weer vandaag.
1: Nee. Maar ik heb het wel liever te koud dan te warm.
0: Wat
4: dit is
0: zei
4: gewoon para, dit is meer dan zomer.
0: Ja, dit is meer dan zomer. Dit hebben we niet nodig, man. Dit is niet wat we vroegen.
4: Maar ik kijk wel elke winter op naar de zomer. Ja, een soort
0: van. Wat zei je, zomer?
4: Ik kijk wel elke winter gewoon wacht op de zomer, zeg maar. Ik wacht niet op de winter.
0: Ik hoor je, maar weet je wat ik ook heb met de zomer? Je kan niet meer zomaar even naar buiten. Alles moet lit zijn. Zeg maar, in de winter kan je gewoon een jacka aan en het is gewoon cool. Maar in de zomer, bro, je kan niet 2 keer dezelfde shirt. Ja. Wat doe je nou? Dat is geen swag. Snap je? Doe je nou?
4: Maar ik denk ook wel, zeg maar, winter, ze hebben gewoon kerst, Sinterklaas, al die tories erin gegooid om het, zeg maar, een beetje entertaining te houden. Want het is gewoon dying.
0: En wat een geweldige tijd nog steeds. Vind je kerst niet leuk?
4: Ja,
1: kerst is het mooiste.
4: Maar het is wel eigenlijk, de winter is gewoon dying.
0: De winter is ook dying. En je hebt gelijk, ze hebben daarom ook wel de winter of de feestdagen bedacht. Maar ja, geweldig toch?
1: Festivals in de zomer.
0: Een perfecte tijd om Harry Potter te kijken, zou ik zeggen dan maar.
1: Of Lion King.
0: Maar goed, of Lion King. Nou, het is in ieder geval zomer. Daarom ga ik Future Metro Booming GTA voor je draaien. Een heerlijke, hete track. Zometeen terug met meer opinions.

0: Je luistert naar Drake, Don't Worry hier op Galaxy Radio. En nog meer unpopular opinions die er nog staan. Volgens mij nog twee, toch Dena?
1: Nog drie.
0: Nog drie zelfs? Nou, zoveel tijd heb ik niet hoor voor jou, maar kom maar op.
1: Nou, oké, laten we beginnen. Voice berichten langer dan 1 minuut zijn asociaal.
0: Jawel man.
1: Ik vind het wel.
2: Lastig man. Voor mij is het leeftijdsgebonden man.
3: Ja man.
2: Ik zeg je eerlijk, als mama of weet ik veel, mijn oma komt met meer dan 1 minuut, is het van... Ja, weet je, gewoon een oude persoon, die weet het niet helemaal. Maar als je mijn mattie bent, moet je me gewoon bellen gewoon.
0: Beste, ja. Oké, maar meestal als het een oude persoon is, is het eigenlijk nog een saaier bericht dan je homie.
2: Ja,
0: als je
2: maar
0: daar
2: weet
0: eerlijk
2: je
0: over bent, toch?
2: Kijk,
0: zeg maar, die wil je echt niet horen, maar ja, een minuut. Ja,
1: Bario.
0: Gekke Bario, man.
2: Ja, weet je, we moeten wel respectvol zijn naar de ouderen, toch?
0: Een Cubaanse Bari, bro. Dat wil je niet.
1: We kunnen hem wel 1,5 zetten, toch?
3: Cubanen zijn echt op spraakberichten, man.
0: Ja, hè?
3: Ze
0: geloof ik best.
3: Spraakberichten 4 minuten, 5 minuten.
0: Oh, wow. Nee, dat is wel sociaal.
1: Luister je dat ook af? Gewoon eerlijk, gewoon.
3: Ja, moet wel, man. Moet
0: kijk,
3: wel.
0: Ik hoor je wel dit bij de stelling, maar als het een meid is die je leuk vindt, zeg maar, denk je wel van, oh, joh, ja, man. Ja, ja, die
1: 4 minuten, Gil.
0: Ja, nee, niet 4. Wow.
1: Ja, hij zei net 4, toch? Ik dacht van, wat
0: bro, bij 1,5 ben ik al klaar, man.
1: Maar ja, maar je kan op 1,5 zetten, gaat hij al sneller.
0: Nee, dat hoeven we niet te doen, schat. Ja, laten we gaan. Oké, volgende.
1: De meeste festivals zijn veel te duur voor wat je krijgt.
0: Ja, klopt. Alle festivals nu, toch?
4: Ik vind vooral drinken heel belachelijk.
0: Drinken,
4: maar misschien ligt dat aan mij.
0: Ja, nee, je hebt gelijk. Volgens mij, ik hoorde laatst water was 2 munten en 1 munt of zo was iets van 12 euro.
1: Wat?
0: Ja, iets crazy's. Dat was iets dat ik dacht van, yo,
1: bro. Ik vind het festival sowieso niet lauw, man.
0: Nee? Behalve Lowlands! En als je kaartjes hebt, kom dit jaar ook. En Pukkelpop vind ik ook staan daar dit jaar natuurlijk, samen met New Wave. Dus dat zijn wel geweldige festivals.
1: Ja, geweldig. Daar zou ik zeker gaan.
0: Zeker. De laatste uur, zeg maar. Daar moet je staan.
1: En als Warner ook iets heeft, dank jullie wel. Dank jullie wel, Warner, voor de uitnodiging.
0: Ik hoor je. Dit is Thomas, bro.
1: Oh shit.
0: Nee, festivals zijn überhaupt veel te duur. En ik zeg je eerlijk.
1: Waar betaal je voor? Om Frenna te zien?
0: Nou ja, misschien omdat alles duurder wordt. Dus de artiesten worden duurder. Daardoor worden kaartjes duurder. Daardoor worden mensen ook gedwongen met een kraampje om duurder dingen te verkopen. Maar het is nu absurd dat je moet gaan denken, wat ga ik doen met mijn geld? Ga ik 1 dag naar een festival of ga ik een weekendje weg, bro?
1: Weekendje weg.
0: Ja, naar Parijs, zeg maar. Dat kan je ook nu doen. Dus, I don't know. Ik weet niet of het er nog waard is.
1: Veel te duur is het gewoon.
0: Veel te duur, ja. Ja.
1: Selfscan-kassa's zijn irritanter dan gewone kassa's.
4: Nee.
2: No, man.
4: Vind die top.
2: Is echt een goede uitvinding.
1: Dat weet ik, man.
4: Echt een hele goede uitvinding.
0: Oké.
2: Maar soms...
0: Je praat als een white man. Wat? Je praat als een white man.
4: Hoezo?
0: Nee, ik word altijd gecontroleerd, bro. Daarom, man. Ik word altijd gecontroleerd. En soms kijk ik naar rechts, zie ik samen een oude vrouw met kapot wil spullen. En ik heb 1 ding en dan denk ik, ja, veer.
1: Ja, dat komt door je huiskleur, denk ik.
0: Nee. Ik heb wel geleerd dat het door iets anders komt. Als je bepaalde producten namelijk neemt die weinig mensen nemen, dan is de kans groter dat je wordt gecontroleerd.
1: Maar wat neem je dan?
0: Zoals je weet, Dina, hebben we wel wat geld om te besteden. En dan halen we wel wat producten die jij niet haalt.
1: Ja. Oh, daar word je niet gecontroleerd. Ik snap het.
0: Ik snap het. Maar dus dat.
1: Laatste keer dat ik werd gecontroleerd trouwens was met Rocher samen. Toen gingen we bijna in de gevangenis.
0: Waarom?
4: Oeh, klinkt als een confession.
0: Ja, klinkt als een spannend verhaal.
2: Als een
0: waarom? Hebben jullie wat gestolen of?
1: Nee, dat hadden we helemaal niet gedaan.
0: Toevallig niet.
1: Gewoon per ongeluk ging het.
0: Dus je hebt wel gestolen?
1: Ik zeg het zo meteen bij de confessions wel.
0: Oké, duidelijk. Goed. Ik weet niet hoe ik de volgende pokoe moet aankondigen.
1: Wat is de volgende pokoe?
0: Ja, Lilo, Highest en Dessa, top.
1: Dank jullie wel.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 8 p.m. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy Radio.

0: man die de zomer zou moeten redden. Frenna met Starlife. En ik heb weer twee nieuwe artiesten voor je klaarstaan hier aan tafel. Thompson Gaito. Nou, voor deze echte hip-hop beat natuurlijk op Galaxy Radio. Speciaal om twee zangers en eigenlijk ook wel een rapper, toch? Je rapt ook wel, toch, Thompson?
1: Jawel, zeker.
0: Jawel. Mag wel gezegd worden. Hey, jullie hebben een nieuw nummer uitgebracht. 45 of 45? Hoe moet ik hem noemen?
1: 45.
0: Ja, zeker. En waar gaat de track over?
1: Moet ik het zeggen? Hoe wil jij het zeggen, Gaito?
2: Mag het zeggen.
1: Nou ja, 45, ja, betekent eigenlijk van, hè, je bent onderweg naar die ene dame. Je zou er om 5 uur zijn, maar je bent er nog niet.
0: Oh.
1: Je hebt nog 45 minuten nodig. Oh. Geef me 45, dan ben ik daar.
0: Ik hoor je volledig. Ja. We kennen dat allemaal wel.
1: Ik ben
0: vaak
1: laat, je weet
0: het. Ik hoor je. Zo. Nou, het kan zomaar zijn dat ik zometeen een paar pittige vragen daarover heb. Maar ik ben eigenlijk eerst benieuwd naar de track. Wat was de inspiratie achter de titel voor... Nou, de titel 45 snap ik, maar achter dit nummer?
1: Gewoon live, man. Wat ik zeg, ik ben een guy die vaak laat is. En deze situatie is vaak voorgekomen.
0: Dus je dacht, moet het van me afschrijven eigenlijk.
1: Precies, en ik dacht, Gaito hoort er ook op, man.
0: Toch?
2: En dat ging eigenlijk super spontaan, man.
1: Ja, man. Zeker.
2: Van studio. En voor mij is het eigenlijk een beetje nieuw, want het is een ander soort beat waar ik dan normaal op
0: spit. Muziek op barrière, toch?
2: Dus even wennen, maar ja, man.
0: Ik ben eigenlijk benieuwd, hoe verschilt deze release van jouw eerdere werk dan, Gaito?
2: Wat ik zeg, een hele ander soort beat, ander stemgeluid, dat vooral denk ik wel.
0: Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd en ik denk de luisteraar ook. Als jullie er klaar voor zijn, dan zet ik een beetje galm op jullie stemmen, dan mogen jullie van start gaan.
1: Get it. Yeah. Galaxy Radio. We zijn live.
2: Let's get it.

0: trekken, jongens. Dat mag zeker gezegd worden. Nou, daar heb ik, we hebben de nummer gehoord. Maar ik heb ook wel wat pittige vragen over dat.
1: Ik ben benieuwd. Want
0: we zijn wel laatkomers, toch?
2: Oké. Okay.
0: Geld of vrije tijd? Wat kies je en waarom, Donsen?
1: Ik zeg je heel eerlijk. Ik kies wel voor vrije tijd, mijn broeder.
0: Ja?
1: Ja, maar zeker. Weet je waarom ik dit zeg?
0: Mm.
1: Kijk. De manier hoe ik mijn geld verdien, toch, is op een manier die ik leuk vind.
0: Ja.
1: En ik kan ook zelf bepalen hoe laat ik werk, waar ik werk, wanneer ik werk. En dat vind ik belangrijk. Ik heb andere opties, maar ik kies gewoon echt voor mijn vrijheid.
0: Maar als je geen money hebt, zou je ook kunnen zeggen, je moet zoveel gaan doen dat je niet eens vrije tijd hebt. Ken je die?
1: Ik ken die, maar ik ken die niet. En ik zeg niet dat ik voor money heb, dat bedoel ik niet.
0: Maar ik hoor je, je ziet er goed uit. Je ziet er uit wat je money hebt.
1: Nee, niet veel, maar we komen rond en we zijn vrij.
0: We zijn dankbaar. Gaito, altijd 10 minuten te laat of 20 minuten te vroeg zijn. En wees eerlijk.
3: 10 minuten te laat, man.
0: Nee, 10 minuten te vroeg? Oh nee, 10 minuten te laat. 10 minuten te laat?
3: Ja, man.
0: Ja, waarom?
3: Dat ben je toch al.
1: Ja,
3: ik ben sowieso vaak te laat, man.
0: Oké, ik hoor je volledig. Is dat iets waar je aan zou willen werken? Is dat wat je zou willen fixen? Of denk je, maakt me niet echt zo
3: zin? Het gevaar bij mij is dat ik er vaak mee wegkom, man.
0: Mm,
3: dat is denk ik het probleem bij mij juist.
0: Ja.
3: Toevallig was ik vandaag wel op tijd, jongens. 20 minuten te vroeg.
0: Vandaag was je te vroeg, ja.
3: Zeker, maar jij komt gewoon vaak mee weg. Dus ik denk dat het gewoon door blijft gaan.
0: Ja, ik hoor je. Niemand kan je berichten lezen. Deze snap ik niet echt, Dena. Niemand kan je berichten lezen of jij kunt niemand meer appen. Niemand kan je berichten meer lezen, hoe bedoel je dat?
2: Niemand kan je berichten lezen.
0: Zelfs jij weet niet eens wat je hebt opgeschreven. Ja,
4: ik denk dat ik iets anders bedoelde, man.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Iedereen kan je berichten lezen of je kan niet meer appen. Is dat wat je bedoelt? Want dat is de leuke.
4: Iedereen kan jouw berichten lezen, dus ja, dat is zeg maar die toon. Dus of wij kunnen allemaal jouw berichten lezen, of je kan gewoon niet meer teksten.
3: Dat tekst ik niet meer.
4: Ja, hè?
3: Ik heb niet meer.
4: Ja, ik heb geen privacy dan.
0: Ik heb me dan.
3: Het is wel een zielig bestaan, want als je solo thuis is, zit je echt solo thuis.
0: Bro, ik bel je
3: maar,
0: wel, man.
3: Ja, toch?
0: Ik bel je wel, man.
1: Zie je voor je van een minuut?
3: Ik kan toe. Bellen. Ik rijd naar je toe.
0: We mailen nu, man.
3: Ja, dat maakt niet uit.
0: Oké.
4: Okay, we hebben er nog twee.
0: Oké, is goed. Ik probeer te lezen welke, want je hebt er een paar geschreven.
1: Kom door.
0: Oké, 1 maaltijd voor de rest van je leven?
3: Oh.
0: Of nooit meer je lievelingseten eten? Deze is wel moe.
3: Ja, maar ik hou wel van eten, man. Dus we gaan wel voor...
1: We gaan voor 1 maaltijd.
3: Ja?
4: En wat zou je kiezen dan?
1: Mijn lievelingseten. Ja?
0: Wat is het?
1: Ik ga wel voor een lekkere roti.
0: Wel door mijn moeder gemaakt.
1: Hè?
4: Ja, elke dag?
1: Brada, hoor je niet wat ik zeg?
0: Ja. Je hebt me niet gehoord.
1: Je kan roti kip, roti eend.
4: Kan Chase zeggen pizza, man.
0: Nou, roti ben ik ook wel down mee. Die kan je me ook wel... Maar elke dag. Wel misselijk. Oké, deze is toepasselijk voor vandaag. Altijd koud hebben of altijd te warm, zoals vandaag, bro. Ja, dat was koud, man. Ja, chest, koud.
3: Koud.
0: En normaal zou ik zeggen,
1: jullie zijn niet barken. Doe mij maar die hitte, man.
0: Ja?
1: Ja, man.
0: Deze, bro, kijk hoe je zweet, bro.
1: Ja, dit is goed. Dit is niet erg. Broer, koud. Je moet je handschoenen aan en die ding. Nee, man.
3: Ja, maar zeg maar, je zegt altijd koud. Dus ook al heb je een jas aan, heb je het alsnog koud. Maar zo.
0: Ik hoor
3: het
0: niet aan. Gewoon altijd koud.
3: Altijd koud,
1: weer.
3: Op kou kan je kleden. Op warmte, op het duur heb je geen kleren meer aan. Is klaar.
0: Ja.
4: Kleren zijn
3: nat. Je hebt nog steeds warm.
1: Ja, maar dat ik denk niet met jullie eens, man.
3: Ik hou je wel met 2 jassen. Je zegt het zelf.
0: Wauw.
3: Omdat ik van die warmte houd.
0: Zometeen ga ik jullie nog beter leren kennen. Want zometeen gaan we door naar de confessions. Zoals jij weet, als je altijd luistert op vrijdagavond naar Galaxy Radio. Kartje en DNA. Maar, zoals jij weet, ben ik voor Frankrijk. Want ik ben Frans, ik ben geen overloper. Mm. En heb ik natuurlijk de perfecte track. Voor het Franse team die zometeen speelt. DNA.

0: iedereen bij mij aan tafel. Ja jongens, wat een geweldige boel.
1: Wat een gezelligheid.
0: Ja, kijken hoe lang het nog gezellig blijft. Hallo zeg. Ik zou bijna zeggen, ik moet gaan rappen. DNA, vertel. Je hebt een paar confessions.
1: Ik heb confessions voor iedereen. Ik ga ze allemaal één voor één voorlezen. En dan onze taak om te raden van wie het is.
0: Duidelijke taal.
1: Jullie zijn allemaal dieren, zie ik nu. Ik lees het niet.
0: En als je mee aan het luisteren bent en je denkt, ik heb ook zoiets dergelijke meegemaakt. Je bent altijd vrij om ons te laten weten via een spraakmemootje. Of natuurlijk een berichtje. 085 029 4x2.
1: Ja, ik ga de eerste voorlezen. Als baby in de crash, beet ik altijd andere kinderen.
0: Pas.
2: Wat moet verraden van wie deze is? Ja.
1: Ik zit ook om me heen te kijken. Oh, iedereen kijkt Roger aan, maar...
0: Ja, want Roger zit te lachen.
2: Ik kijk ook Roger, man.
3: Ik ben aan het kijken naar reacties.
0: Waarom kijk je naar reacties?
3: Omdat ik wil weten wie het is.
0: Ja, maar jij bent het. Ik ga er wel. Jij bent het.
1: Imposter. Ben jij het?
3: Imposter. Mag ik al zeggen of ik het ben of
1: ja.
3: Ik ben het niet.
0: Oh.
4: Ik zeg je eerlijk, ik denk is die mannetje naast me.
5: Ja, maar, man. Zeg je eerlijk, ik was het al.
0: Oh, joh! Hey. Hey.
5: Kleine jet.
0: De Cubaanse bloed in je.
5: Was gewoon boos of zo, maar gewoon.
0: Ja, joh, deed je die dingen, joh. Oh, wauw. Wow, oké, duidelijke taal.
1: Waarom deed je dat?
5: Ja, ja, ik weet niet, man. Ik zeg je eerlijk, ik was...
0: Mijn weet moeder... je, ik heb daar een lezing over gelezen. En het schijnt dat het parallel staat aan psychopaat.
5: Oh, nee, mijn moeder zegt me gewoon ineens, ja, ik moest je gewoon een keer ophalen, want je had kinderen gebeten of zo.
0: Oh.
5: Ik dacht van, damn, man.
0: Maar nu ben je niet meer zo'n persoon, toch?
5: Nee, maar ik ben helemaal gechanged.
0: Je bent helemaal geen
1: gelukkig.
0: Oké, nou, volgende confession.
1: Ik doe mijn oren dicht wanneer ik de wc doorspoeg.
0: Oh, why?
2: Deze Cubaanse mannetje. Yeah. Daarom laat hij die vrouw groeien. Dan
0: Dat moet je snel doen, bro.
4: Ja, man.
0: Dat moet je snel doen, man.
4: Kijk.
0: Waarom doe jij je oren dicht als je gaat naar de wc?
4: Kijk, het was gewoon, weet niet, als kind, dan ging ik zo naar de wc gewoon late at night, toch? En ik weet niet, ik was scared gewoon. Want ik weet niet, ik was makkelijk beïnvloedbaar gewoon. Die Michael Jackson clip, die horror, weet je wat erin? Bro, die heeft me echt wakker gehouden vaak, man.
0: Oké.
4: Dus ik weet niet wat het was, maar gewoon die geluid gewoon. Ik dacht van, no man, het is iets raars. Dus ik weet niet, man. Toen is dat gewoon in mijn systeem gegaan. Nu is het niet meer zo, maar soms catch ik mezelf wel even die reflex gewoon, Yusu. Omdat ik het zo vaak heb gedaan.
0: Oh, besef,
5: ik ben bijna elke dag met deze man, ik weet het gewoon niet.
0: Oh, wow.
4: Maar je bent ook niet met mij. Je bent ook niet met mij, die wc.
1: Wacht even.

0: Oké, volgende confession.
1: Yeah. Ik heb een keer een zieke scheet gelaten en een kind de schuld gegeven.
2: Dit is sowieso
0: guy. Ja, kijk, Eito, jij werkt met kinderen, dus ik kan alleen zeggen dat jij dit zou kunnen zijn, man.
3: Ik ben het wel, man.
1: Ja, zieke guy, man.
3: Ja, nee, jou, kijk.
0: Heb je dit gedaan met je huidige baan?
3: Zeg maar? Ja, man.
0: Yo! Voor de duidelijkheid, hij is een leraar, joh.
3: Ja,
0: man.
3: Ja, ze reageren. Ik zei, ja, wie het eerst ruikt is, hoef het gebruik, man. Dat is wat ik zei, ja.
0: Oh, wow.
3: Dat is wat het is.
0: Ja, begonnen.
1: Ik ging een keer in de bijrijdersstoel zitten van mijn auto omdat ik dronken was. Mijn tank was leeg en ik stond stil op de weg. Scooter kwam en ze hebben me toen een boete Scooter kwam?
0: Ja, je hebt het zelf geschreven, joh.
1: Oh, en ze hebben me toen geholpen. Ik heb geen boete gekregen.
0: Is dat een confession?
2: Ik weet wie dit is.
1: Ik heb mezelf goed gezet, Mattie.
0: Nou, heb je gepijpt? Wie heeft dit gedaan?
2: Dit weet ik
4: ook niet. Hoe doe je? Hij zegt, heb je gepijpt en zegt, nee. Zo doen we niet. Dat heb ik niet gedaan, maar ik zat wel in die bijrijdersstoel. Voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja.
0: Ik hoor je. Vertel, Don.
4: Ik zeg je eerlijk, ik was toen actief als MC. En ik had de gig. En mijn auto was bij de garage. En ik had een leenauto van garage gekregen, maar die tank was bijna leeg. Ik dacht van, oh man, ik ga deze auto morgen terugbrengen. Ik ga hem niet tanken, ben je
0: ja,
4: gek?
0: Ja, toch? Ja, tuurlijk.
4: Maar ik was ook dronken, weet je toch? Dus ik rijd in die auto. Trouwens, je moet nooit drinken en rijden, laat me dat zeggen.
0: Ja,
4: maar ik deed het goed wel, ik heb ervan geleerd. Maar oké, dus ik reed in die auto, tank leeg. Nu, maar ik rijd op een soort van 100 weg. Dus ik dacht van, ja, ik ga deze raak niet duwen.
0: Ja.
4: Want het was een lange weg. Dus ik dacht, weet je wat, ik zit om 40 van een beetje aan de zijkant. Ja. Ga ik in die bijrijdersstoel zitten als Scooto komt.
0: Oh, nu snap ik het. Dus je reed wel, maar je toen kwam, wel, maar ging in de bijrijdersstoel.
4: Precies.
0: Ja, ja,
4: dus
0: ja,
4: ik ging
0: ja,
4: in die bijrijder timeren tot politie kwam. Eindstand, ze komen. Ze zeggen van, hé, waarom sta je hier stil? Het is heel gevaarlijk. Ik zeg, ja, sorry.
0: Ik ben dronken, man.
4: Ik zei, de bestuurder, die is gaan tanken.
0: Ah.
4: Oké, bij welke tankstation? Ik zeg, ik weet het echt niet, de dichtstbijzijnde. We gingen checken, konden ze... Ze zagen niemand. Kwamen ze terug. Zeiden ze, we kunnen niemand vinden.
0: Nee,
4: zullen we de auto in de berm duwen voor je? Want hier is echt gevaarlijk. Ik zeg ja, het zou echt nice zijn. Zullen we je ook naar huis brengen? Want oh, anders. Zullen we je naar huis brengen?
2: Ja, graag.
4: Ja, graag, zeker. Dus ik zit zo in die auto. Babbeltje maken. Ze zetten me thuis af. Uur later. Weer Scooto aan mijn deur.
0: Nee, joh.
4: Ze zeggen, luister dan, wij hebben de bestuurder. Of nee, de eigenaar van deze auto gebeld. En hij zegt dat hij slaapt. Ik zeg van, nonno, ik zei, de bestuurder is gaan tanken, niet de eigenaar van deze auto.
0: Oh, wauw, ja, ja, ja.
4: Maar er was een vrouw bij, die vrouw keek me aan, ze zegt, heb jij niet zelf gereden? Ik zeg, mevrouw, ik ben dronken, dat zou ik nooit doen.
0: Wauw.
4: Hij staat mezelf,
0: Applaus voor
4: Man, nogmaals, niet drinken en niet rijden.
0: Nee. En niet rijden? Nee, niet drinken en niet rijden. Hebben we nog een koffie van Dina?
1: Ja.
0: De laatste.
1: Dit zeg ik niet, hè. Dit is van iemand.
0: Okay.
1: Ik heb ooit iemand mijn plas laten drinken.
0: Yo.
1: Yo.
2: Het
0: zal er een droom van mij geweest.
2: Zijn die...
0: Jij bent er, bro. Ja. Zeg maar, hoezo ga je lekker op in?
1: Yo.
0: Ik
1: zag aan die smurk op je visie gewoon, man.
4: Bro, explain yourself, man.
0: Ja, man. Crochet voor de duidelijkheid als je luistert.
1: Freaky ass.
2: Oké, ja, ik zat in groep 8. We waren op kamp en ik dacht, dit is mijn laatste tijd hier op de basisschool. Ik moet een gekke stunt bedenken. Dus nu, boys waren aan het voetballen. Ik had een grote Lipton Ice Tea green fles. Ik had daarin geplast.
1: Piston
2: Ice. Eén boy die was helemaal bezweet. Ik zei, hey bro, ik zie je hebt het zwaar. Ik heb drinken voor je. En ik gaf die fles. Hij zegt, ja toch? Hij is zo helemaal gloek, gloek, gloek. Ik dacht, yes.
4: Wat zei je daarna, man?
2: Hij proefde het niet direct, dus daarna ging hij weer. Ik zeg, bro, het is plat. Ik moest hem remmen, want altijd niet direct door.
4: Lekker gewoon.
0: Roger, was je alleen dit plan aan het bedenken en ook aan het uitvoeren?
2: Ja.
0: Je bent gek, bro. Ja.
2: Het was niet dat ik aan het overleggen was met mensen.
0: Dankjewel voor jullie confessions, jongens. Dit was hem ook, man. Ja. Ik ga weer muziek draaien. Most of all, Kodak Black. En zometeen weer een hele goede DJ voor jou om je vrijdagavond warm te draaien.
5: Hey, this fit here with 12 bands, but I gave him 13. You know I'm SG13 and I don't fuck with 12. Shit crazy, cause I know I'm finna wear this fit one time. But fuck it, I'm rich.

0: on FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
0: Black Music Month. Fact.
1: Van Motown tot trap en van reggae tot afrobeat. Black music blijft constant vernieuwen en inspireren.
2: Black music.
3: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
1: Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 maken Car-J en DNA jouw avond een stuk leuker. Dit is de Car-J en DNA show hier op Galaxy.
3: This summer, roll down your windows. Cause we're down for the ride.
4: No limit, no limit, I push it, yeah.
3: Listen anywhere on our free Galaxy Radio app.
5: Don't try to hold my summer down, hold my summer down.
3: Available in the Apple or Google Play Store.
6: Hey, what's up, this is Chris Brown.
3: Chris Brown.

0: 7 tot 9 uur, de Kartje en Dena Show. Die wordt afgesloten met een DJ die jouw avond warm gaat draaien. Vandaag vanavond niemand minder dan Ries. Een hele goede avond.
1: Jojo, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, hoe lang draai jij, Ries?
1: Nu een jaartje of twee.
0: Oh, niet zo lang dus eigenlijk. Oké, hoe is jouw passie voor draaien begonnen?
1: Eigenlijk was het gewoon bij een mattie van mij die deck had gekocht. Gewoon van, oh, lauw man, laat me proberen. En een andere mattie die studeert evenementen.
0: Ja.
1: En hij komt zijn eerste vis. Hij zet mij om 2 uur 's nachts in die club.
0: Ja.
1: Voor je het weet zijn er gewoon 4 barkie mensen voor mij. En ja man, toen was het gewoon gaan vanaf dat moment.
0: Ja, en vanaf dat heb je de liefde gevonden en passie gevonden voor het draaien. Ik ben eigenlijk benieuwd, welke track mag nooit ontbreken in jouw set? Ries?
1: Iets van Playboi Carti, man.
0: Oké! Okay.
1: Iets van Playboi Carti.
0: Ah, ja, nu ben je een DJ naar mijn smaak. Ik hoor je volledig.
1: Ja, toch.
0: Oké, dus we kunnen in jouw set eigenlijk wel wat hete vuur verwachten en voornamelijk veel trap. Begrijp je dat?
1: Hip-hop, trap, R&B.
0: Wat zijn jouw plannen voor de komende tijden? Wat zou je willen bereiken met het draaien? Los ervan van het standaard, ja, je weet toch maar.
1: Eigenlijk gewoon zoveel mogelijk connecties maken, op evenementen belanden. Want naast draaien doe ik ook gewoon sets filmen en zo. Evenementen filmen, mensen filmen. Dus ik wil het een beetje combineren, man.
0: Ik kan me dat voorstellen.
2: Draaien met je hebt ook je eigen visa, toch?
1: Ja, het is een visa van een mattie van mij. Maar we hebben gewoon een team van 5 boys waarmee we het echt goed doen. Ja man, hip-hop, trap, R&B, vissa in Rotterdam en er komen echt gewoon constant veel mensen dus.
0: En over vissa gesproken, jij was gisteren jarig. Hoe was de vissa toen, jongen? Hallo.
1: Zo, hey, donderdagavond 70 mensen die uiteindelijk zijn gekomen.
0: Oh shit.
1: Gewoon voor mij. Ik had het echt naar mijn zin, man.
0: Nou, gelukkig ben je er vandaag, want jij gaat zorgen dat andere mensen het naar hun zin hebben. Als je nu luistert, zet je radio een tandje harder. Ik draai nu Leeuw Klein en Milo laat het lukken met lijntje, maar zometeen hoor je Ries achter de 1 en 2 genieten
1: yes,
0: van.
1: Yes, yes.

0: Kijk je boosje, lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, wil je wiepen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Ja, we gaan het tempo een klein beetje opvoeren. Je luistert naar Leo Kleine, Milo, laat het lukken met Lijntje. Zometeen Ries achter de 1 en 2, zoals beloofd. Ries, als je er klaar voor bent, zou ik zeggen, trap maar lekker af.
1: Garjay en DNA nu, live op Galaxy Radio.
2: You know what's going on. Yeah.

geluisterd. Woensdag zijn we er weer van 7 tot 9 uur. Zometeen Goudje en Naro, 9 uur. Voor wat je ook gaat doen vanavond, ik wens je een hele fijne avond. Laat ons weten wat je gaat doen via 085 029 4x2. Je luistert naar Galaxy Radio, mijn naam is Cartier.

Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een eenjarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui. Mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden. Een maand lang adverteren voor een groot publiek? Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

0: De hele week kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
2: Yes! Hier op Galaxy Radio, waar wij iedere vrijdag voor jou klaarstaan. En natuurlijk ook voor onszelf. Je hebt de introductie gehoord. We kunnen niet wachten totdat het vrijdag is. Zelfs vandaag, met die 37 graden, staan wij klaar voor jou. Want het is only about the good vibes en lid zijn en fit zijn en op die map.
3: Pampa-strip zijn.
2: Snap je? En je hoort hem al. Mijn broertje is ook hier in de bek. Geef een applausje voor mijn broertje Narski.
3: Yes. We zijn in de buurt. Het is vrijdag. Vibes hoog. Energy hoog. En we gaan jou begeleiden naar een gezellig weekend.
2: Ja. Naro, hoe bevalt deze hete vrijdagavond voor jou?
3: Bro, ik zeg je eerlijk, het is echt heet, maar ja, we mogen niet klagen, snap je? Als het sneeuwt, is het niet goed, als dat is het niet goed. Dus ik was vandaag gewoon lekker ontspannen binnen, achter de fan. Je weet toch, ik ging even naar buiten om te wandelen, maar boe, ik merkte al van, dit is te heet, man. Ik ga niet leuk vinden. Dus ik ben gewoon lekker binnen gebleven, getraind, vroeg getraind, snap je? De rest gewoon relaxed, lekker gegeten. En ja, man, nu hier, man.
2: Ja, ik hoor je helemaal. En mijn dag begon ook gewoon lekker. Ik heb eigenlijk niet zoveel last van die warmte, heel eerlijk gezegd. Want ik was in Afrika, daar was het 44 graden, snap je?
3: Ja, dat is anders. Dat is echt anders.
2: Daar kan je echt niet aan de man. Maar ik vind het wel echt heerlijk, hoor.
3: Ja, dit is Tintori voor jou.
2: Ja, is echt Tintori. Want natuurlijk, de jongen is ook vaak in Suriname.
3: En
2: Suriname ging me de hele dag ook bellen, want daar is regentijd. Je moet me niet bellen, dus voor al onze Galaxy-luisteraars die in Suriname zijn ingetuned, bel mij niet. Want ik kan niet bellen in de zon. Het is te fel. Ik moet schaduw opzoeken. En dat is het niet. Want het is alleen maar zondag. En natuurlijk ben ik ook weer begonnen met trainen deze week. Dus
3: heerlijk,
2: ik zit er wel lekker in, man.
3: Ja, maar ik zie je gaan, man. Ik ben trots.
2: Gisteren op die loopband. Ik was aan het zweten, man. Nee, vieze. Hey,
3: man. Maar hoe beviel het? Was het pittig of was het gewoon ook Tintori?
2: Het was fucking zwaar, G.
3: Ja.
2: Het was fucking zwaar. Maar ik ken mezelf, snap je?
3: You got this.
2: Ik ben op gaan.
3: Of course.
2: Ik ben op gaan. Dan zie je me weer in die gym staan, dan lift ik die gewichten. Maar dan denk ik, ik speel cheaten met die gewichten, maar dat zijn andere gewichten. Met deze zijn we real. Het is de real deal. Net een Happy Meal. Ik call dit. Nee, Happy Meal is dying met trainen, hè?
3: No, boe, nee, boe. Flash man, boe, je geen lekker, man.
2: Nee. Ja?
3: Ik hoorde die pages al gelijk.
2: Je hoorde die pages,
3: toch? Maar het zijn andere kilo's. Dat is andere
2: even. Ja.
3: Doe dat maar.
2: Echte freestyle.
3: Ja, no.
2: Ja, nee,
3: boe, ik zeg eerlijk, die gym en die wereld doet jou goed, denk ik, man.
2: Ja, ik denk,
3: jij moet alleen maar freestylen in de zomer, man.
2: Vanaf nu gaan wij dat gewoon doen.
3: Ja, hoor.
2: Dat gaan wij doen. Maar hey, Naro, natuurlijk zijn wij bij Galaxy Radio op deze hele mooie vrijdagavond. Mm-hmm. Wat staat er voor de aankomende 2 uur op de planning?
3: Dat ga ik jou vertellen, lieve boe, en de luisteren, luister en huiver. We beginnen met Release Friday, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we even wat klassiekers voor je draaien. En je weet, ik en Gold hebben altijd die strijd. Even kijken wie als winnen uitkomt. En we zullen stellingen bespreken. En we blessen je uiteraard met een mooie quote van de dag. Het TikTok-shadow momentje zal ook plaatsvinden. Dus zorg dat je ook scherp bent en hou het kort. En we hebben een toffe gast in de studio. En trust me, deze man is op gas geven. Thanks to Charles, gaf hij heat en shit.
2: Jullie hebben mijn broertje Naski gehoord. Maar wil jij je eigen mening geven? Verzoekjes doen of heb je nog een vraag voor ons? Dan kan je ons bereiken via het app of belnummer van Galaxy. En dat is 085-029-4x2. Dan kom je hier live in de studio. En dan kan je met ons in een good vibe takje gaan. En natuurlijk, als jij wat anders te vertellen hebt, kan je dat gerust doen. Je luistert naar Goudje en Naro op de After Night op vrijdagavond. En we willen ook graag weten wat jij vandaag hebt gedaan. Hoe vond jij het weer? Hoe vind jij het weer? Ben je naar het strand gegaan? Zat je ook net als mijn broertje Naro gewoon rustig thuis voor de ventilator? Zat je in een zwembad in de tuin? Alles is welkom. Goudje en Naro bij Galaxy Radio After 9.

0: Houtje en Nado. After 9, release Friday.
1: Yes! En je luistert nog steeds naar Galaxy Radio op deze hete vrijdagavond. Maar je kent het, je weet het. Lid zijn, fit zijn en op die...
2: Mappaanpakstrif zijn.
1: Right? Hallo. Always. En we waren al binnenkomen in de jingle. Release Friday. Broertje, wat hebben we daar allemaal staan deze
2: vrijdag? We hebben
1: vrijdag
2: een mooie lijstje hier, maar laat me beginnen. We hebben Esco, Kingsize, Mokromena, Gravello, 101 Killers. We hebben Doughboy, Stuck, Knallen, Young Ellens, Ding Love, D-Double, Ronnie Flex, Wap Wap en Brasco, Middle Fingers.
1: Zijn er nummers die je hebt beseft? Want ik zeg je eerlijk, broer, ik heb alleen die van D-Double en Ronnie Flex beseft. De rest eigenlijk nog niet eens.
2: Ik heb het ook niet voorbij zien komen. Voor mijn kant heb ik die Double Ronnie Flex, Wap Wap, zag ik een reeltje voorbij komen en Doughboy Stuck.
1: Ja, want Doughboy is bezig met een hele lijpe run, maar deze jongen is anders, man. Een gevaarlijke album wordt gedropt, of is gedropt. Dus dat is koppijn. Die Doughboy kan je niet missen, man, Narski.
2: Nee, maar die wil ik goed beseffen, toch? Als ik onderweg ben, dan ga ik heel die album afspelen, snap je? Ja, want vandaag had ik weinig tijd om het te luisteren. En ik moet heel die album moet ik in één keer beseffen, snap je? Achter elkaar.
1: Dat is waar, dat is waar. Wat zie je tussen de lijst van deze release Friday staan? Kingsize natuurlijk altijd on point.
2: Ja, maar 100%. Sowieso, deze Esco Kingsize, Mokromena, Gravello, 101 Killers. Ik verwacht gewoon heel veel punchlines, man. Heel veel bars, man.
1: Ja, dat zijn eigenlijk echt gewoon punchlines. Killers gewoon die hier staan.
2: Ja, ik wou die double eigenlijk ook zelf tussen dit rijtje hebben, man. Zijn woordenschat is ook crazy, hè.
1: Ja, want Doughboy gaat kwijt, hè. Broer, als je die massa maandelijkse luisteraars ziet,
2: ja.
1: Is meer als de rest, hè.
2: Maar hij heeft die sound gevonden, toch?
1: Ja,
2: die beat, zeg maar. Je weet toch, hij houdt gewoon die sound vast, want hij ziet waarom het, dat het werkt, zeg maar, toch? Waarom zou je daar niet die formule vasthouden?
1: Dus ja,
2: dat is gewoon slim om te doen, man. En die ene Hans Kassan, heb je gezien hoeveel...
1: Ja, Hans Kassan gaat kwijt.
2: Video's op zijn gemaakt.
1: Ja, Hans Kassan
2: niet normaal,
1: gaat echt
2: man.
1: Brasco dan, met de fingers.
2: Ja, boe, ik weet niet wat ik van die kan verwachten. Hij kan boos zijn, maar hij kan ook vijbie zijn. En ik heb helemaal niks gehoord, jij wel?
1: Nee, deze week ben ik een beetje lekking. Ik weet, van mijn kant een beetje lekking. Ik was niet echt bezig. Ik was meer met script leren. Dus sowieso alle respect en shout-out naar de mannen die het hebben laten lukken deze vrijdag. Maar ik ben niet echt op de hoogte. Dus ik ga zo meteen wel even beseffen, kijk waar we achter staan. Want ik kan niet zeggen dat iets hard is, maar dan... Ik verwacht wel veel.
2: Ja, toch? Ik ook, man.
1: Ik verwacht wel veel. En jij hebt deze week niks gedropt?
2: Nee, man. Maar er is wel iets...
1: Aan het borrelen.
2: Onderweg, zeg maar. Ik heb vorige week buiten gedropt met B-Ops en Shiro Party Tune. En er is nog eentje met een young boy, JD11.
1: Maar hij weet wat ik niet snap van jou.
2: Wat dan?
1: Waarom vraag je mij nooit voor een intro of zo, man? Kom op, man. Je kan wel een keertje nog vragen van, je bent mijn brother, je kan wel op deze intro. Je bent dying als rapper, maar
2: ja,
1: die intro...
2: Ik ga je niet een verse geven, nee.
1: Jongen, maar geen verse geven, maar als de mensen die intro...
2: Ja, toch.
1: Ik ben ook buiten, ik ben ook outside.
2: Ja, 100. Nog spannend. Bij die volgende ga ik je baren.
1: Ja, maar kom op, man. Je bent al 50 poekels verder,
2: nee,
1: man. Kom
2: boe,
1: op, man.
2: Maar boe, ik heb wel nodig voor een hele album eigenlijk, toch? Eigenlijk, snap je? Dan moet er gelijk goed komen, snap je? Eigenlijk.
1: Ja, oké. Maar dit, vandaag is hoeveel is het? Vandaag 26, dus dat betekent, eerst volgende pokoe ben ik erop op de intro, hè?
2: Ja, maar club, hè?
1: Zie je, dan ga je, maakt niet uit wat het is.
2: Oké, okay,
1: al verander je naar die Ashanti-model van je. Ik wil
2: okay,
1: erop.
2: Oké, naspaar, boer. Ik ga je wenken. We gaan het regelen.
1: Je hoort mijn broertje. In ieder geval, heb jij een mening over deze pokoes? Dan weet je waar je moet zijn. 085-029-4x2 en dan ben je in this bitch. 085-029-4x2 en dan kan je gewoon opgooien van, hey, goudje, ik heb het wel beseft. Je bent lekking deze week, maar ik ga je vertellen hoe het zit. En dan kan je het gewoon naar onze app sturen. Een voice kan je sturen of je belt ons gewoon lekker op. Dus waar wacht je op? Zometeen hebben we eventjes een TikTok momentje. En daarna hebben we iemand in de studio. Hij is al bit. Ik wil niet te veel praten.
2: Batman
1: en Ando, snap je? Maar we zijn wel in de... maar dat is voor zometeen. En natuurlijk de aankomende anderhalf uur hebben we Bokken 8 staan. We hebben Knaller staan. We hebben Frenna. We hebben Esco vals bezig. Albeni is vals bezig. Bart of zo. Genoeg muziek voor de aankomende 2 uur. En ik ben natuurlijk hier met mijn broertje Narski.
2: Of course.
1: Voor nu Bokken 8 op mijn best.

Martin en Eddie Murphy in life, we zijn eruit gekomen. Ik ben met die rijke mannen. Het Walter Roem en Nicke cruist in het buitenlandse. Fuck je 1000 likes, wel 1000 klanten. Breng me Duitse Fransen. Geen geraniums wanneer mijn jongens in je huis gaan planten.

love these hoes, but they adore me. All these chickies worden horny, ik speel doof, zo van ik horny. Nieuwe outfit Prada en ik rock hem net Nirvana. Zit te kijken, next summer ga ik Dubai of Bahamas. Wow. Een liter 28 als het rugnummer van Fitch Gym. En een granny die is 50 als een...

0: favorite station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
0: Black Music Month. Fact.
2: Usher zette begin 2000 de standaard voor moderne male R&B met hits, dance moves en performance.
1: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
0: We are Galaxy.
3: Back to the hip-hop pole.
4: You already know.
0: Galaxy.
5: Goudje en Naro in After 9. Hier op Galaxy.

0: Dit zijn Goudje en Naro, After Nine.
1: Yes! After Nine met Goudje en Naro. En we zijn hier in de studio en ik zeg het je eerlijk. Lichaamstemperatuur stijgt richting de 40 degrees, 50 degrees. Maar we zijn er voor jou. Jij bent de trouwe Galaxy luisteraar. En daarom zijn wij er ook altijd. Maar wij komen altijd met verrassingen. Niemand kan zomaar zeggen van hij is ook hier geweest. Het kan niet. Maar hij is in de building. Hij is van de trappenhal van de Bendo. Mannen wachten 10 jaar te rijden in een Lambo. Die man rijdt al direct in Lambo. Hij is back in full effect. Lid zijn, fit zijn en op die map papa strip zijn. Bama legend. Nog steeds hier en nog steeds daar. Hij is hier bij Galaxy Radio. Geen gemaar. Mag een applausje voor Jess. Yes. Ja. Jess, yes. Welkom dat je hier bent bij Naro en Goudje After Nine. Broer, ik zeg het je eerlijk, eventjes kijken. Zet hem een beetje zo naar je toe. Ja, dat hij zo, net als mij, draai hem zo. Juist, een praat nu eens.
2: Ors.
1: Ja, toch, je hoort jezelf direct ook beter, toch?
2: Ja, duidelijk.
1: Broer, love dat je er bent.
2: 100 man, je appreciate it, man.
1: Ja.
2: Thanks voor die toch uitnodiging.
1: Ja,
3: 100%. Bro.
1: Want je moet naar gaan. Naro en ik, we zien nu. Die lijst komt binnen.
2: Orsje.
1: We bellen. Heb je gezien wie komt? Naro zegt, broer, ik besef deze man al 2 maanden geleden. Heel boos.
2: Mm-hmm.
1: En mensen wachten. En nu ben je hier.
2: Wie in het, man.
1: Jess, hoe gaat het met je, mijn brada?
2: Ik ben er, maar bij. Genieten van het vrijheid. Enjoy. Je weet toch? Feeling like $1 million.
1: Ja.
2: I get it.
1: Maar
2: we zijn er, man.
1: We mogen niet klagen deze dagen.
2: Nee,
1: wat is je mind de laatste dagen?
2: Bro, werken man, bro.
1: Mm-hmm.
2: Werken man.
1: Neem ons een klein beetje mee. Neem de Galaxy luisteraars een beetje mee. Waar ben je mee bezig?
2: Bro, ik ben veel aan het werken ook.
1: Mm-hmm.
2: Je weet toch, veel tunes zakken, veel leveren.
1: Mm-hmm.
2: Je weet toch, en gewoon focussen, man.
1: Oké, dan hoe zien die studiodagen van je eruit? Hoe ben je aan het borrelen in de keuken? Je bent van, hé, je hoort die beat of je weet al wat je wilt. Hoe is Jess in de studio?
2: Ik zeg je eerlijk, B. Veel mannen sturen tunes, beats. Je weet toch?
1: Mm-hmm.
2: En daar wanneer ik al, bij mij is het, wanneer ik die begin al hoor, bier, moet ik al die kippenvel krijgen.
3: Ja, dan weet je 100% dat het gaat werken.
2: Snap je, bier? Dan denk ik zelf van, nou, deze ga ik meenemen, met deze ga ik werken. Snap je, bier? En ik regel het direct, begin ik te teksten.
3: Ja, toch, maar zeg maar van, hoe is die proces? Ben je gewoon op een freestyle model of is het gelijk in je hoofd van, gelijk pennen gewoon?
2: Nou, gelijk pennen, man.
3: Ja.
2: Meestal is meteen pennen. Meteen op die fonna en ik begin direct te zien.
3: Eerst
2: 4 bars, 6 bars klaarzetten, snap je?
3: Ja,
1: maar,
3: toch.
1: Maar het is. Hoeveel poekels heb je eigenlijk
2: geschreven?
3: Ja, geloven, die man heeft genoeg in je
1: boek. Je hoort die nieuwe dingen, je gaat opnieuw pennen.
2: Ik heb 2-3 kladblokken vol.
1: Maar
2: puur.
1: Maar hoe zit het met die poekels van. Je weet hierbij. Galaxy Radio bij Naro en Goudjes, ongemixt, ongemasterd.
2: Mm-hmm.
1: Alleen maar puur onodanga, plei zang.
2: Mm-hmm.
1: Hoe zit het met die teksten van 2019?
2: Daar nog steeds.
1: Ja?
2: Ja.
1: Maar gaan we ze langzaam uitbrengen?
2: Natuurlijk man, zeker weten man. Zeker
1: maar dat zegt Naro, je hebt genoeg teksten, maar ben je van die nieuwe dingen of ben je af en toe nog dat je denkt van, nou toen ik deze
2: bro,
1: ging schrijven?
2: We zijn van die nieuwe dingen, maar mm-hmm. af en toe. Sorry.
1: Ja, Tintor.
2: Af en toe wanneer ik bijvoorbeeld die oude tunes weer gewoon even aan het repeteren ben.
1: Mm-hmm.
2: Dan denk ik van, nou man, deze ga ik mm-hmm. even eruit gooien, mm-hmm. snap je? Ja, maar deze moet eruit, deze moeten ze horen.
1: Sterk. Ik hoor hem met dat ballon.
2: Ja,
1: maar nou heb jij nog poekjes van weer back?
3: Wat, van mezelf?
1: Ja.
3: Ja, tuurlijk man.
1: Maar hoor je Jess daarin wat hij zegt?
3: Nee, maar die van mij zijn echt way back, man.
1: Maar was nog ABC-rap?
3: Dat niet eens, broer. Ik was altijd wel creatief met die ding. Maar toen was ik echt 12 zo, man.
1: Ja?
3: Ja, man. 12 begon ik, man. Mijn eerste tune. 12, 14. Ik ook nog wel van 16, 18. Ook nog wel een paar clubtunes, maar ik luister het echt niet. Maar soms, meneer vindt het waard en zegt, hey, stuur me deze af. Je weet toch, laat me deze voor. Deze
2: ging
3: ik kwijt. Zeg, weet je, dan zet ik hun gewoon, maar zelf perform ik het niet meer, man.
1: Ja, want waarom ik het zo aan je vraag? Want dus je hebt natuurlijk een aantal nummers al gereleased.
2: Klopt.
1: Maar je hebt sowieso ergens wel een favoriete ertussen. Welke is die favoriete van je?
2: Ik zeg je eerlijk, wie die Welcome Back.
1: Ja.
2: Is eigenlijk mijn favoriete. Maar No Hook 2 is ook mijn tune.
1: Oké, okay, no.
2: Zeg je?
1: Ja. ik hou ervan waar je Surinaams ook tussendoor komt.
2: Dus, ja, kijk, dus, dat is die model.
1: Ja, ja, ik heb andere. Je weet toch, maar
2: true.
1: Voor jou is die no.
2: Ammonio and moro.
1: Yes!
2: Dat zijn die modellen.
1: Dat zijn die modellen. Ja, dat man, is, maar ga je switchen op genre? Want Naro en ik waren wel aan het discussiëren van hey, gaat die man ook clubs bangers of gaat hij het gewoon houden zoals Jess is?
2: Kan gewoon, man. Ik ben een soort van alle markten thuis, man.
1: Mm-hmm.
2: Als die big me catch, dan weet je toch, probeer ik het gewoon
1: te catchen. Zoals het moet tillen,
2: ja,
1: gewoon.
2: Ja, man.
1: Ja, dat is stabiel, man. Want je bent natuurlijk bezig geweest ook. Je hebt gewoon nog die drie kladblok. Mm-hmm. Maar als je dat schrijft, hoe doe je dat dan? Zeg maar, toen we nog binnen zaten, ik praat in de wil, want we zijn gewoon met je te alle tijden.
2: True.
1: Maar hoe schrijf je dan? Want je hebt geen besef van de beat, of is het een radiobeat of een tv-beat? Of ben je op die...
2: Bro, ik heb zelfs op tunes geschreven.
1: Ja, dus neem ons even mee in dat.
2: Ik heb ook gewoon op tunes geschreven, maar ik focus gewoon op die melodie.
1: Okay.
2: Snap je? En met die ga je gewoon mee. Je weet toch?
1: Ja, dus bijvoorbeeld je hoort een pokoe, maar met die ga je die flow maken.
2: Juist.
1: Oké, dat is wel interessant, juist, man. Dat is wel juist, interessant. Dus, juist. Maar, dus bijvoorbeeld je luistert radio, dan hoor je een pokoe, maar die stem van die artiest valt weg en dan hoor je jezelf.
2: Nee, die valt weg. Ik ben fully gefocust op die toon.
3: Ja, het gaat alleen die instrumenten en zo, hoe het slaat, die bass.
1: Ja. Maar zou je dat kunnen, Naro?
3: Ja, tuurlijk, man, boe. Toen Dingetje was Rits, speelde ook een beat. Toen zei hij van, doe een freestyle. Ik weet niet of je dat nog weet. Toen ging ik gewoon een freestyle doen over die pokoe, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik luister ook alleen YouTube. Als ik ingetuned ben, ik hoor niks meer, zeg maar. Ik hoor alleen hoe die melodie loopt.
2: Maar dus dat betekent... Jij moet die focus erop zetten.
1: Ja, dus dat betekent, je hebt eigenlijk time to flows eigenlijk.
2: Precies. Precies. Je hoort het aan die model, toch? Je hoort die noem. Je hoort die welcome back.
1: Ja, je hoort
2: die trappen halen, snap je?
1: Want hey, Jess, je bent natuurlijk ook hier. Mensen hebben vragen. Dus zometeen kunnen de vragen ook binnenstromen. Misschien gaat ook de bias bellen. Dus ook.
2: Shout-out naar mijn jongens in de jail, man.
1: Ja, man. Dus dat gaat makkelijk gebeuren. Boss. En heb je vraag voor Jess? 085-029-4x2. We zijn nog ongeveer een half uur bezig met Jess. En dan gaan de mannen weer vandoor. Want er komen nog een paar dingen aan die jullie moeten gaan beseffen.
3: See.
1: Maar voor nu, what is love? I am Aisha.
0: Mm-hmm.

0: zijn Goudje en Naro. After 9, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy luister je nog steeds op deze hete vrijdagavond. En natuurlijk nog steeds in de studio bij ons is Jess. En Jess, voordat we dat gaan doen, heeft mijn broertje Naro een...
0: Stelling van de week van Naro.
2: Yes, en de stelling van deze week is als volgt. Diss-tracks zijn goed voor de cultuur. Voor de hip-hop cultuur. Jess, wat vind je daarvan? Moet dat?
3: Nee man, niet speciaal.
1: Niet?
3: Nee man.
1: Dat zijn alleen maar problemen.
3: Ja bro.
1: Ja, want eigenlijk...
3: Ik vind van B, als je iets moet oplossen, B, los het op die street.
1: Ja. Ja, want in de district gooien is moeie. Want ik denk direct ook weer aan Ronnie Flex en aan Hef. Snap je?
2: Ja, maar Hef had niet eens gereageerd op die toch?
1: Ja, maar het is aan moe dat Ronnie Flex zegt, hé, haal Hennessy voor me. Tegen Hef. Hij zegt, hé, Kees de Koning, haal Hennessy voor me. Snap je? Is dat naar Hef? Maar die lijn is gewoon moe. Snap je?
2: Ja, toch, maar mensen willen ook zo cloud pakken, toch? Ze zien van boel. Er wordt veel over gesproken als die disses komen. Toch? Sommige mensen houden ervan, toch?
1: Maar Jess, vind je het goed dat Hef niet heeft gereageerd?
3: Ik zeg je eerlijk, ik heb die model daar niet eens.
1: Oh, trouwens, ja, dat kan ook. Ja, misschien moet ik hem eventjes doorsturen dat je hem even beseft wat hij rapt daar. Ja. En dat je dan. Maar sowieso. In de district van de Amerikaanse scene.
3: Mm-hmm.
1: Hoe kijk je daar naar? Bijvoorbeeld de Hidden Mob.
2: Ja.
1: Maar dan kom je eigenlijk met de hele gang en dan maak je diegene.
2: Ja.
1: Snap je? Want de Hidden Mob is wel vies. Snap je?
2: Ja.
3: Maar kom wel grimmig daar.
1: Ja, ja, ja, dat is nog oké. Maar liever voor jou niet, dit is gewoon uitpraten face-to-face.
3: Kom hier de tory.
1: Ja. Kom hier de tory. Laat me even gooien.
0: Goudjes, stelling van de week.
1: Yes! En mijn stelling van de week is, dus jij mag hem als eerste antwoorden. Het imago van de artiest is belangrijker geworden dan de muziek. Ook niet?
3: Ja.
1: Want als je hard bent, dan praat je imago vanzelf uit, toch? Of moet het zo zijn, bijvoorbeeld, hoe jij zeg, meer dan een decade hebt, dat het, je weet toch, want jij kan zeggen van ja man, eigenlijk wel man, als je meer dan een decade hebt, zit dan heb je een story en dan gaan mensen het harder vinden. Mm-hmm. Maar jij vindt van, no, als je hard bent, ben je hard.
3: Dat is een man die.
1: En jij naar
3: je moet organisch.
2: Ik denk gewoon beide man. Ik denk wel, imago kan wel die aandacht trekken, maar sowieso die muziek moet die aandacht vasthouden, zeg maar. Je toch? Die muziek moet er alle tijden gewoon hard zijn. Maar een imago kan wel, zeg maar, die aandacht trekken, maar met muziek hou je die aandacht vast, snap je?
1: Mm-hmm. De telefoon gaat over, sorry dat ik je onderbreek. We gaan even eens kijken wie ons belt.
3: Mm-hmm.
1: Galaxy Radio met Goudje.
4: Hi Galaxy Radio, ik heb een beller voor je, maar straight out of prison. Laat me hem even toevoegen.
1: Mm. Voeg hem toe, vanuit de prison.
4: You know.
1: We zijn hier, maar we zijn ready voor je broer. Laat die man erin komen. We zijn hier op de radio, we kunnen geen stilte hebben, dus... Oh shit, hij gaat over. Live naar de prison. Hij wordt doorgeschakeld, manjes.
4: Ben jij erin, Bloody?
1: Hé, hey, Bloody. No, daar zit er niet in, man. Hij moet zelf bellen, denk ik.
4: Laat me even kijken.
2: Maar is die overgeschakeld?
1: Ja, hij is wel gewoon live. Maar hij wil het hem erin gooien.
2: Oh, naar een andere lijn zetten.
1: Ja, anders moet hij gewoon zelf bellen naar de studio. What? We gaan het nog een keer proberen. Zo, de Jesus hier in de building zit, denk ik, nog bellen nu.
4: Ik kan even zelf die nummer geven. Hij komt eraan, hot and banging.
1: Hot and banging, oké, is goed. Zeg minder. Jesus, we zijn er weer.
3: Yes.
1: Wat waren we eigenlijk? Je had imago.
2: Ja, toch zal maar die.
1: Ja, ik denk meer charisma is meer belangrijker. Charisma, dat mensen weten van hé, no, deze man is. Hij laat het lukken, snap je?
2: Ja, het moet gewoon alle twee kanten.
1: Van alle beide kanten. Dus ja, zo heeft iedereen zijn eigen mening. We worden waarschijnlijk zometeen weer gebeld. Dus ik weet niet of we door moeten schakelen naar. Naar het programma, want ik wil deze niet missen. Dan denk ik dat we toch eventjes een throwback erin gaan gooien.
2: Eventjes eentje, ja.
1: En Jess, jij bent. Toch ook wel, vorige week hadden we een jongboy, maar je bent geen jongboy, verre van.
3: Mm-hmm.
1: Wat voor throwbacks luister jij? Langer dan 10, 15 jaar geleden.
3: Mm-hmm.
1: Nou, wat luister je? Kijk, deze man van mij, hij luistert naar Ashanti.
2: Boe, maar is dat niet hard? Vind je dat niet hard, boe?
1: Hey, Jess, praat met die man. Jess, praat met die man.
2: Ik luister naar Ashanti ook.
1: Nee, maar
3: Ashanti, boe, je bent gek, man. Of Ashanti alleen?
2: Nou, beide.
1: Ja?
2: Beide.
1: Zeg de man de waarheid.
2: Beide, maar ook solo op beide, ook.
1: Solo ook. Je praat met die man, bro.
2: Boe, kies je gewoon ja, man. Tuurlijk, waarom niet, bro?
1: In ieder geval, mijn dinges, mijn throwbacks gaan naar OD3. Michael Jackson.
2: Ken je OD3?
5: Nee, man.
2: Zie je, boe, dat bedoel ik. Boe, jij bent niet de throwbacks, boe.
1: Hey, niemand kent dat, bro. Nou, wat luister jij, throwback?
5: Bro, sowieso 50 en dat soort dingen, pak.
1: Ja, dat zijn throwbacks.
5: Jok Mout, Zubo, ja. Ken je die mannen daar?
2: Laat maar gewoon. Hij ligt.
1: Weet je waarom ik het weet? Shallow draait het en ik ben op
5: Sibo. Je nek Sibo?
2: Wacht even. Ik kan niet, man. Ik zeg eerlijk, maar ik moet het horen, maar ik ken het niet van naam, man.
1: Ik zie hier. We worden gebeld, of niet?
2: Nee, man.
1: Hey, in ieder geval, we gaan een throwback. Is er een throwback die je wilt horen voordat we verder gaan met jouw ding? Dat je denkt van, hé, deze? Ja, als ik deze hoor, ben ik...
5: Geen maar minimum voor 15, man.
1: Die kent hij niet, maar die gaan we sowieso regelen.
2: Natuurlijk, kijk, waarom kom ik bij? Ik ken die vooral.
1: Oké, dus maar dan gaan we die zometeen draaien. En we gaan eventjes ertussenuit voor de break. En daarna is het gas.
6: 1, 2, 3.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744

0: lukken.
1: Milo laat het lukken. Milo laat het lukken. Milo
2: laat... Dit zijn Goudje en Naro. After 9.
3: Yes, After 9 hier op Galaxy Radio. Samen met mijn broertje naar... Narski wou ik zeggen eigenlijk.
4: Oh, jij mag zeggen wat je wil.
3: Ja, maar het gaat pas eigenlijk was die moi en mio. Maar je kent het
4: ja,
3: wel.
4: Ja, no, laat die. Narski is goed.
3: In ieder geval, Jess is nog steeds hier in de building. Jess is na 14 jaar back. Hij is teruggekeerd met de intentie om de scene over te nemen. Geboren in Suriname, verhuisde hij op 10-jarige leeftijd naar Nederland. Daar groeide hij op in Amsterdam Zuidoost. Vanaf jonge leeftijd is hij al gepassioneerd door muziek. En dat gaan wij jou laten beseffen hier op Galaxy Radio. En hij is hier om vuur te brengen. Jess, ben je ready? Ik denk we gaan beginnen met No Hook 2.
5: Let's go.
3: Ready?
5: Steady.
3: I see, let's go.

0: Shit!
1: Just in the motherfucking building, Galaxy Radio, after 9. Wie is ready voor de volgende dan? Huh? Waarom zijn jullie doof voor met deze? De volgende komt nu eraan. Jis, je bent heel boos.
2: Let's go, go, maatje.
1: Ja? Welke gaan we gooien? We hebben net een kleine formatie, maar alles is lit.
2: Bro, zeg jij me, welke wil je dat ik zak?
1: Ik wil eigenlijk trappen houden. We hadden eigenlijk een volgorde, ik kan me er niet aan houden.
2: Let's go, Kerem.
3: Je wilt die nieuwe gelijk?
1: Ja, echt man, trappen is... Ik zeg die man net toch wat ik...
4: Oké, no spa, dan gaan we trappen.
1: Sta je erachter of ben je echt met die enige?
2: Ik ben vlak hier.
1: Ja?
2: Let's go.
1: Ai, ai, ai. Kijk het hier. Jis, let's go.

0: zijn net al. Bijna hoop 2, alleen maar puur, alleen maar gas. Het is heet hier, maar we maken nog mooi eten in die mappa, papo. Geen geintjes. Natuurlijk, Jess is back, dus ik denk dat we hem met die gaan eindigen. Laten we even kijken wat hier gebeurt. Galaxy, dan niet. We gaan dat niet meer doen, we gaan niet meer in die afleiding. Drop.
1: Op een door.
0: Ik zei het net al, ik had die formule veranderd. Maar Jess is back, dus we gaan afsluiten met die welcome back. Jess, gaan we ze het geven.
2: Let's go.
0: Geen geintjes, man. Alleen maar vuur hier op Galaxy Radio. We willen niks horen. Kijk, ze blijven bellen, maar ze willen Jess horen hier, man. Ze willen echt horen. Kijk het hier. Baf. Jess, get him.

0: Galaxy Radio. Vrijdagavond. Jesus in the motherfucking building. Het is heet hier. Nou, je ziet wat gebeurt.
1: Bro,
0: toch?
1: Dit wil je horen.
0: Dit wil je horen, man.
1: Maar dit lijst er ook als ik gym toch mee. Yes. Ik doe 12 setjes. No, hoek in mijn oog op. Ik doe 40. Mm. Ik word 40 mee. Mm. Kijk, het hier is niet zo mooi.
2: Zie je,
1: kijk,
2: man,
1: het hier wat ik bedoel. Snap je? Nee, jij moet wel meer je best doen eigenlijk. Hey, Jesus, je bent goed aan weg.
0: Maar hey, Jess. Nog één.
3: Let's go.
1: Geef me die no-hook dan. Ja, man. Geef me die no-hook dan, man.
0: Oké, dan één. Want daarna, we hadden ook rekening met... Ja,
2: Nog eentje.
1: Deze, laatste. No-hook.
0: Oké, dan let's fucking go, man.

0: hard flips, long flips.
1: He's in the building.
0: Yes, yes, yes, yes.
2: Hey, dus ik zeg je eerlijk. Back office baart me van één goudje. Je bent raar, je bent nieuws vergeten van 10 uur moet gedraaid worden. Maar ik zeg nu ook van één. Het kan even niet. Nou, we doen het
1: echt met... Kaas in de race, Elfenbaan.
2: Je in het stad groot in me. Hey guys, nieuws van 10 uur moet nog gedraaid worden. Is dat kwart over? Ik zeg net van, kan niet, dit is te heet. Hey, Jess.
0: Yes.
2: Fucking veel love naar jou, dat je bent gekomen.
0: Shout out naar jullie.
2: 100%. En weet je wat wij hier zijn? We zitten hier ook in de afspeellijst, want er moet ook verdiend worden vanuit onze kant naar jou toe, snap je? Dus pak moet ook richting jou komen. En we gaan hier in de afspeellijst zitten. Mensen, Jis gaat er vandoor, maar je kan nog altijd een bericht sturen. 085-029-4x2. En dan kunnen we het even oppakken voor een ander moment. En wie weet, in de toekomst komt hij nog een keer terug. En dan langer tot het einde, dan zijn de vibes ook daar. En dan kunnen we kijken naar de evaluaties en de... nieuwe movement waar hij mee bezig is. Just shout out naar jou. Super love dat je er was. En dat je überhaupt je tijd hebt gegeven om.
1: Ja, mijn major life, man.
2: Dat waarderen we, man. Dus shout out naar jou. En
0: shout out naar jullie.
2: Deze, man. Deze,
0: man.
2: Shout
0: out naar Narum.
2: Shout out naar Narum. Ja, ja, je laat het lukken, man. Dus jullie hebben het gehoord. Wil je. De laatste kwartier nog met ons doorbrengen. Dan zijn wij hier voor jou klaar. We gaan nu wel het nieuws afdraaien. Even kijken hoe productie het op gaat pakken. Naro. Maar we hebben nog genoeg muziek voor de aankomende uur. Zeg maar drie kwartier. Gregor San hebben we Hekje. Idali. We hebben Busy. Genoeg muziek. En natuurlijk hebben we ook nog de quote van de dag. En de throwback gaan we wel
1: of
2: doen.
1: Want het staat ja, zeker,
2: voor,
1: zeker.
2: Voor moi. Maar voor nu. Eventjes het nieuws.
3: This is Galaxy. It's 10 p.m. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Galaxy Radio. We're outside for the summer. Ride it, ride it.

0: Ja. Dit zijn Goudje en Naro, After Nine.
1: Yes, Goudje en Naro, After Nine. En we zijn natuurlijk hier in de boot. Excuses naar jou als Galaxy Radio luisteraar. Maar misschien dacht je van, hey Goudje, wij wouden wel het nieuws luisteren. Dus wat zei jij en Naro daar aan het doen? Het was een beetje te heet met Jess hier in de motherfucking building. God. En Naro, welke vond jij echt dat je denkt, wow?
2: Broski, ik zeg je eerlijk, ik vond ze allemaal gek, man. Maar zeg maar, die No Hook, zo had ik die man voor het eerst gezien. Dus die staat echt in mijn playlist, boe. Als ik aan het gymmen ben, boe, die geeft me die extra boost. Maar die No Hook 2 is ook giftig.
1: Ja, No
2: maar
1: Hook 2.
2: Maar die flow van trappen, ha? En dat hij dan ook komt met die bars. Dat werk ook, dus ik weet het even niet, man.
1: Het is nieuw, snap je?
2: Ja, toch. Want die No Hook heb ik echt doodgepompt, man.
1: Daarom, ik gebruik nu ook in gym.

0: gebruikt nu ook in gym. En
1: ja, ja, ja. Het werkt, het werkt, het werkt. Het gaat werken.
0: Dit is een dope vrijdagavond. In ieder geval, we zijn hier bij Galaxy Radio. Jij luistert nog steeds naar moi en naar Nia.
1: Ik wist dat je niet ging gooien. Naar Nia.
0: Oké, maar hey, het staat 3-1 voor jou. Ja. Met de throwback. En welke heb jij nu in gedachten?
1: Broski, ik heb Murder, She Wrote, man.
0: Murder, She Wrote, had je die niet al een keer gedraaid?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Niet?
1: Nee, Broski, hoe heb ik Murder, She Wrote gedraaid?
0: Oké, van wie was Murder, She Wrote ook alweer?
1: Boer, geen idee, man. Ik zeg je eerlijk, nee, ik heb geen idee, boer, maar... Boer, is alleen als je Murder, She Wrote tikt, dan krijg je die artiest
0: vanzelf. Oké, hoe gaat die flow?
1: Nee.

0: Ja, ja, ja. Het is van Shaka Dimas en Pliers.
1: Ja, zou wel goed.
0: Ja, ja, ja, ik weet het. En deze luister ik ook altijd vroeger. Deze ken ik sowieso.
1: Ja, daarvoor. Ja, ja. Die is gek. En,
0: maar dit is de
1: af en toe nog steeds een club. Stuur
0: ja, ja. Dit is hele sterke.
1: Gaan we ouwe neef. Je kan er niet omheen. Boet is voor alle leeftijden.
0: Ja, maar daarom ook deze week doen we een zonder score, zeg maar.
1: Ja, okay,
0: dus de Galaxy
1: ja.
0: Luisteraar hoeft niet te bepalen wie.
1: Ja, want je weet, ik heb al gewonnen met deze.
0: Maar, bro, maar het is een sterke. Het is een sterke. Ik loef het, ik loef het, ik loef het.
1: Maar en, welke heb jij?
0: Ik zeg het je eerlijk, broer. Ik had ook eigenlijk een...
1: Je had ook Murder, She Wrote zeker?
0: Nee. Ik had wel eigenlijk ook in een soort danshal.
1: Ja, dat was ik wou in die feit, want ik had eigenlijk ook een...
0: Ja, ik heb
1: een hele andere,
0: ik heb Bubbling Queen. Danshal Queen, heb ik.
1: Welke is die?
0: Ja,
1: boe!
0: Wat is wel raar, dat we zeg maar dezelfde genre hebben vandaag.
1: Dus, oh, maar die is ook gek,
0: ja, ja, man. Dat is,
1: zo, die is keihard, man.
0: Die geen gek.
1: Die begint al. Maar broer, ik had eigenlijk, weet je wat ik eigenlijk had? Maar volgens mij hebben we die al een keer gedaan. Summer Jam.
0: Ja, tuurlijk hebben we die al gedaan. Ja, die had jij gedaan.
1: Ja, die had ik al gedaan, zie je.
0: Hey, hoe gaat die ook weer?
1: Nee! Summer Jam. Boe, ik had die nog op die box. Op die in die Happy Look.
0: Ja, broer, die was sterk. Die hebben we al gedaan. Die hadden we volgens mij 2 weken geleden.
1: Daarom kom ik nu met Murdertje, bro.
0: Ja, je nog sterk.
1: Parasiebone.
0: Maar hey, als jij denkt, maar, hey, gauw, we hebben ook een throwback hier. Want normaal zitten jullie met een gast of een artiest en die heeft ook een throwback. Kan jij nu die plek in beslag nemen, hen? Dus 085 029 4 keer 2 en dan kan jij de throwback zetten. We gaan maar eentje kiezen. Dus we scrollen, we stoppen en die spelen we af. Sowieso hebben we Bubbling Queen van mij en Murder She Wrote van Broertje. Nu, het journaal.
2: Galaxy Radio.

0: We are Galaxy Radio.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
2: Black music.
3: Davido werd geboren in Atlanta, maar groeide op in Nigeria. Hij komt uit een rijke familie, maar bouwde zijn carrière volledig zelf op. Met hits als Fall en Unavailable groeide hij uit tot een van de grootste Afrobeatsterren ter wereld. Davido hielp mee om Afrobeats commercieel groot te maken buiten Afrika.
4: Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Black on black, black on black.
4: This month we give black music extra flowers.
5: That's a fact.
6: Dit zijn Goudje en Naro, After 9.
7: Let's go.
8: Hey, what's up? It's your girl, Bo Riley.
9: Hey, this is Shadow Scout.
10: This is Beyonce.
11: It's Future.
12: This is SZA.
13: All the biggest stars.
14: A day in the street.
15: We on fire.
4: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.

We gaan hem laten zien wat de piraat is. We gaan zijn body stretchen naar Pilates. Voor mij gaan ze cheap, ze gaan bijna gratis. Glock 43, je weet wat we maat is. Met 50 gezien, je weet niet eens wat saaf is. Het bloed laten vallen, je weet niet wat gas is. Haast niks, daarom weet je wat haast is.

0: zijn Goudje en Naro. After 9.
1: Yes, After 9 op Galaxy Radio. Waar je ons door het hele land kan horen. In Alphen, Den Haag, Rotterdam, Gouda, Almere, Alkmaar. Noem maar op. Overal kan je ons beluisteren. En natuurlijk kan je live meekijken op www.galaxyradio.nl. En dan zie je ons hier zitten in de studio. Waarom? Waar we klaarstaan voor jullie. Te alle tijden alleen maar liefde. Maar we gaan naar de tropiek. En je hoort wat ik zeg. En ik denk dat we gaan beginnen met, weet je wat, Naro? Jij mag hem zelf even aankondigen.
2: Yes, dit is Murder, She Wrote.

0: Gewoon als je dooft. Maar nu wil je ook. Ze zeggen me.
1: Ze zegt, Otje, waarom doe je zo?
0: Zo.
1: Ik weet niet waarom, want ik ben gewoon zo.
0: Hij is gewoon zo.
1: Shit. Dat was de tropic van Naro, man.
0: Ja, man.
1: Ja, lid.
0: Deze
1: lid
0: begon te denken aan vrij zijn, man. Vrij schuren ook op parties, man. Murder shit. Die gevoelige wijn en dan zijkant.
1: En gaan.
0: In die nek gewoon.
1: Ja, sterk, no, sterke throwback, sterke tobe. En dan ben ik natuurlijk aan de beurt. En ik zit er toch te denken aan deze, snap je?
0: Heb
1: je
0: hem geswitcht?
1: Ik heb hem een klein beetje geswitcht. Een klein beetje.
0: Oké, laat maar.
1: Maar ook alweer niet zoveel. Maar dit is hem.
0: Oké, laat maar kijken wat je daar hebt.
1: Nou, deze is echt. Ready?
0: Of course.
2: Cola aya. Who am I? It's just a girl, them sugar. Alright. Here I know. Whoa.

0: σούκα. Ο με μάι, μάνε κάστε σίκα. Τα μαμάι, μάνε κάστε με μινά.
1: Αρια καλιό.
0: Αμονε βάστο να μας είδα.
1: Να σα καζό.
0: Αμονε ράστο να οδί.
1: Δαγκαό.
2: No, deze gaat toch kwijt. Deze is echt lid.
0: Waarom is het vandaag 1-1? Snap je?
2: Jij hebt gewonnen, je hebt gewonnen.
0: No, no, no. En die van jou is ook lid.
2: Ja, ja,
0: maar deze, maar
2: sterk,
0: deze moest ik gooien. Ik moest hem omswitchen, man.
1: Maar ik vind je deze sterker dan die andere?
0: Nee, niet direct, maar dit is wel van iedereen.
2: Ja.
0: Gaat op deze.
2: Ja.
0: Zie maar, hoe gaat de kies toe,
2: man? Hey, man.
1: Ja. Jaga jou of die zaga zou.
0: Ja, ja, lid, lid.
1: Snap je?
0: No, deze vrijdagavond is het
2: ja,
0: echt on
2: man.
0: Fire.
2: Keihard, maar alles is vurig vandaag, man. Jezus, zelfs ik sta in vuur en vlam. Vlam in de pan.
0: En wat zeg je maar dan?
2: Wat zeg je maar dan?
0: Shit! En natuurlijk, Naro, het is zo. Even kijken naar wat Ceder heeft geregeld. Ik ben het even kwijt. We hebben het zo gezellig hier zo.
1: Ja, ik denk dat het gewoon tijd is eventjes voor een Ronnie Flex en een DJ Dylan. En daarna gaan we natuurlijk naar de quote van de dag. Ja, zie me.
0: Oké, dan let's go.

0: After 9. Quote van de dag.
1: Yes! Als jij hoort, quote van de dag betekent we zijn aan het einde van deze dope, maar dan ook goede show, vind ik.
2: Ja, man, dat was een hele
1: goede, toch?
2: Vurige show. Zeker weten, man. Dat is wel keiheet, maar ja. Dat hebben we gewoon ervoor over voor de luisteraars.
1: Zeker weten. En naar hoe wil jij deze show afsluiten? Met welke quote ga jij dat doen?
2: Ik heb een quote die is heel simpel. Het is heet, dus je moet niet te veel vragen en niet te veel klagen.
1: Wauw.
2: Heel simpel gewoon, weet je. Vooral niet klagen, maar kom op nou.
1: Nee, maar dat is wel een hele goeie. Daar kan ik me in thuis vinden. Ik vind die heel tof. Maar wacht je me even.
2: En heb jij nog een spreuk?
1: Nee, ik heb geen spreuk. Ik heb wel nu een... ik heb toch wel een kleine quote eigenlijk.
2: Ja, ik ben benieuwd, mijn broer. Ja, gooi hem even dan.
1: Je kan niet met A beginnen en dat je niet met B eindigt.
2: Hè, wat?
1: Je kan niet met A beginnen en dat je niet met B eindigt. Dan moet je ook met B gaan verder gaan. Snap je? Dus je kan niet... Ja.
2: Ik ben even helemaal kwijt, man. Of het is de warmte of... Maar je bedoelt gewoon van... Als je A zegt, moet je ook B zeggen.
1: Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
2: Ja, toch? Simpel. Ik dacht, hoe heet dat story? Ik dacht, hè? Boe, volgens mij doet hij dit gewoon. No,
1: ja,
2: maar.
1: Ja, toch?
2: Ja, maar dit weer moeten we ook niet moeilijk doen met die quotes en breken. Snap je? Gewoon heel simpel.
1: Maar daarom zeg ik gewoon, als je A zegt, moet je ook B zeggen.
2: Ja,
1: ja,
2: perfect.
1: Dat is een hele goede afsluiting, denk ik, voor deze mooie show van Galaxy Radio. En mijn naam is Goudje en...
2: Ik ben Mr. Mouya, Ijuna en Naro natuurlijk.
1: En Naro natuurlijk. Hoe ziet je weekend eruit nog even?
2: Weekend. Ik heb één show staan, voor de rest gewoon lekker trainen, buiten zijn, weet je, gewoon enjoyen, man. Heel simpel gewoon, ja, man.
1: En wat ik zou zeggen, doe vooral ook Narona. Geniet, enjoy, YOLO en be safe. En drink vooral genoeg water.
2: Ja.
1: Drink vooral genoeg water. Ik ben ook met water begonnen. Wat zeg je daarvan?
2: Ja, superster. Normaal zie je kan een redje, zo van een redje. Maar ja, man, gewoon een spa. Zo van flex, ontspannen, spa.
1: Ja. 100%. Ik ben op water gegaan. Dus ik had het nooit gedacht dat ik dat zou doen. Want ik zeg altijd water is om te douchen. Maar water is eigenlijk ook om te drinken. Dus blijf vooral vochtig en hydrated.
2: Ja, boer, ik zeg eerlijk, mij moet je ook niet vragen, maar bij mij klinkt het gewoon top in mijn oren, maar hij deed het, hydrateren gewoon, man.
1: Hey, shout-out naar Shalon sowieso voor de productie, shout-out naar Shay en natuurlijk
2: Garante.
1: Ook major love naar Bart for having us like always on deze mooie Friday. En ja, dat was het. We gaan hem afsluiten met Burles en Heinges en Jim Z.

0: is Galaxy. It's 11 p.m. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een rode fari, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachte kreeg celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Galaxy Radio.

0: where the biggest stars come to play.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
0: Black Music Month. Fact.
1: Michael Jackson brak wereldwijd barrières voor zwarte artiesten op radio en televisie. Zijn album Thriller veranderde niet alleen popmuziek, maar ook videoclips voor altijd.
2: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
3: This music here is therapy.
2: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: snel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: and this is how we put it down. I made the radio rock.
1: We are Galaxy.
2: That's right.
3: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
7: 085 744 4774.
8: This is Galaxy. It's 1 a.m.
9: Galaxy Radio.

0: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Afrobeat is op dit moment een van de grootste sounds ter wereld. Dankzij artiesten als Burna Boy en Wizkid hoor je Afrikaanse invloeden overal terug in de charts.
2: I can hear it in the music.
3: For the culture, for the music.
4: Let the music tell it.
5: Hey, yo.
6: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: brand new.
1: Yep. It's going down.
2: Galaxy feature music.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.